0: De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de

0: politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillessen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: 4 uur.
1: Maar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg

0: sloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: is 1 Vallei met het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillessen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 8 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Een hele goede avond. U kunt verluisteren naar de programma Orgelmuziek. Vanavond geheel gewijd aan het koraal Erbarm dich mein, o Herr God. We beginnen met Amerikaanse organist James David Christie, geboren in 1952. En hij schreef zich in aan de Oberlin Conservatory of Music in 1970, waar hij studeerde bij David Bowie. En in 1975 afstudeerde met een mastergraad. Vervolgens ging hij naar het New England Conservatory, waar hij in 1977 en 1978 zijn bachelor en zijn master ook behaalde, onder begeleiding van Yuko Hayashi. We gaan luisteren naar het orgel van het Houston Chapel in Wellesley College in de Verenigde Staten. Het orgel dat werd gebouwd door Charles Brenton Fisk. Hij bouwde een orgel speciaal ontworpen voor de uitvoering van Noord-Duitse orgelmuziek uit de 17e eeuw. Maar vanavond gaan we luisteren naar een werk van Jan Pieterszoon Swelinck, Erbarm dich mein, o Herre Gott.

Het volgende werk wat we weer gaan beluisteren is ook weer Erbarm dich mein Gott, o Herr Gott, van Johann Nikolaus Hanf. De organist is de Franse organist Bernard Coudurier. Hij is momenteel orgelprofessor aan de Muziekacademie van Besançon. En hij speelt op het orgel van de... Wacht even. Van de Lütkirche in Duitsland, in Oost-Friesland. Een orgel gebouwd door Arp Schnitzer. En op één na grootste Schnitzer-orgel van Duitsland. We horen dus twee uitvoeringen van dat werk.

De laatste bewerking van Erbarm die Mein O Herrgott is een bewerking van Johann Sebastian Bach, Bachwerken 721. En het wordt gespeeld door de Japans-Nederlandse organiste Yu Nakayama. Ze is geboren in Japan en groeide op in een christelijk gezin. Haar vader was predikant. Al op 6-jarige leeftijd kreeg ze haar eerste pianolessen. Ze was toen een grote fan van Bach en ging haar richten op de klassieke muziek. Ze volgde orgelessen bij Masaki Suzuki en Naoko Imai aan de National University of Fine Arts and Music in Tokio. In 1997 kwam ze naar Nederland en ze zette haar muziekstudie voor bij Bernard Winsemius aan het Rotterdamse Conservatorium. We horen haar op het kleine orgel, koororgel in de Oude Kerk van Amsterdam. Een orgel gebouwd in 1648 door Schonat en later is het hersteld door de firma Arend die het helemaal aangepast heeft. We gaan dus luisteren naar Yu Nakayama op het koororgel van de Oude Kerk in Amsterdam.

U heeft kunnen luisteren naar het programma Orgelmuziek van vanavond. De techniek in handen van Ronald de Lange, de samenstelling als vanouds Anton Canes en uw presentator vanavond Kees Quint. Zondagmorgen om 8:30 kunt u dit programma in de herhaling weer beluisteren. Ik wens u nog een hele fijne avond.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste droneaanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: U heeft geluisterd naar het Reobotkoor uit Kootwijk en Broek met het lied Prijs mijn ziel, de hemelkoning. De dirigent was Arie Loonstra, Gerard Harbers speelde het orgel en dat kwam vanuit de Hervormde Kerk van Beekbergen. Goedemorgen luisteraars, u heeft afgestemd op 1 Vallei en tot 12 uur kunt u luisteren.
1: Wacht maar, hij doet weer niet. Stefan bellen. Dit staat op het ingesteld, maar dan heeft hij weer geen geluid.

Ja, er waren wat problemen met de techniek, maar we zijn weer in de lucht, gelukkig maar. Nog eventjes, u heeft geluisterd naar het Railbotkoor uit Kootwijkerbroek met Prijs mijn ziel de hemelkoning. De dirigent was Arie Loonstra, Gerard Harbers bespeelde het orgel van de hervormde kerk van Beekbergen. Goedemorgen luisteraars, u heeft afgestemd op 1 Vallei. Tot 12 uur kunt u luisteren naar gewijde muziek op de zondagmorgen. Een programma van Stilok vanuit de Venen, studio te Venendaal. Op deze zondag 16 augustus hebben we weer mooie liederen voor u uitgezocht. Centraal staat de kerkdienst. Om 9:30 hopen we rechtstreeks over te schakelen naar de Grote Kerk van Scherpenzeel voor de morgendienst waarin voorhoop te gaan door meneer M.C. Steehouwer. De dienst gaat uit van de hervormde gemeente van Scherpenzeel. U kunt verder luisteren naar een gedicht en informatie bij enkele liederen. Mijn vaste technicus Dirk Obouw is met vakantie en ik wens hem een hele fijne vakantie toe. Ik ben blij dat Dick Timmerman deze zondag zijn taak wil overnemen. Mijn naam is Martin Huiting en ik presenteer deze zondag gewijde muziek op de zondagmorgen. We wensen u een fijn programma toe. We gaan nu luisteren naar een psalm, en wel psalm 72, de versen 6, 10 en 11. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer, want zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Het wordt gezongen door het christelijk gemengd koor de Lofstem uit Geldermalsen, dirigent is Wim van Galen, organist is Klaas-Jan Mulder en de opname komt vanuit de hervormde kerk van Hasselt.

Ja, u begrijpt wel, het is niet Psalm 72 en onze technicus is nu druk bezig, maar dat komt wel goed. We gaan luisteren naar Psalm 72, de versen 16 en 11.

0: idee of Joy is Here Again. Het werd gezongen door het Hosanna-kwaaier uit Canada. Dirigent was Herman den Hollander, organist was John van der Laan en je hoorde ook de trompet, of liever gezegd twee trompetters, en dat waren Scott Harrison en Robert Venable. Dan gaan we nu luisteren naar een keuze van Dick.
1: We gaan even een stukje terug in de tijd. Een heel stukje. We gaan luisteren naar de organist Piet van Egmond op het orgel van de Prinsessenkerk in Amsterdam. En hij speelt première valse.

0: Ja.
1: Voor de kerkdienst op deze zondagmorgen schakelen we rechtstreeks over naar de Grote Kerk te Scherpenzeel voor de dienst uitgaande van de hervormde gemeente. In de dienst gaat voor door meneer M.C. Steehouwer. De lezing is uit Matthäus 9, vers 35 tot en met Matthäus 10, vers 15. We volgen Jezus op weg en zijn visie over het Koninkrijk van God dat hij gaat verspreiden. Vanuit de studio te Veenendaal wensen wij u een goede en gezegende dienst toe.

Goedemorgen gemeente en gasten in ons midden. In deze dienst gaat we ons voor dominee Steehouwer. Voor de avonddienst verwachten onze oud-predikant dominee Van Gogh. De collecte in deze dienst zijn de eerste diaconale collecte is voor onze zustergemeente Satumare en Borla. En de tweede collecte voor de kerk is voor het pastoraat. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. De Heer geeft onze gezegende dienst en ter inleiding daarop zingen we uit weeklang Psalm 80 vers 1. O herder die uw volk wil leiden, verschijn ons in uw blinkend licht.

Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus zei het zelf, ik ben de goede herder. En de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Gemeente, we gaan nu samen zingen. Psalm 40, vers 4 en vers 5 getuigt ook van het offer wat de Heer Jezus bracht, de goede herder, voor zijn schapen. Psalm 40, vers 4 en ook vers 5, het verlangen om dat evangelie, die boodschap, te delen. Psalm 40 dus, vers 4 en 5.

Nadat we de 10 geboden hebben gehoord, gaan wij zingen Psalm 79, vers 4, een vers van verootmoediging, maar ook weer het 7e vers waarin we weer dat beeld tegenkomen van de schapen, waar we in de schriftlezing straks ook weer van horen. Dus Psalm 79, vers 4 en ook vers 7, naar de goede geboden van de Heere onze God. En graag wil ik voor de 10 geboden uit wat tegen de kinderen zeggen. Jongens en meisjes, waarom lezen we elke zondag weer opnieuw, bijna elke zondag, de 10 geboden? Waarom doen we dat? Waarom zou de Heere God de 10 geboden aan zijn volk gegeven hebben? Nou ja, ik denk niet dat de 10 geboden een soort van handleiding waren voor het volk Israël om uit Egypte weg te komen. Nee, natuurlijk niet, hè? Want de Heere God had Israël bevrijd uit Egypte. En dus de 10 geboden, dat zijn de regels voor een vrij volk om in vrijheid met de Heere God te gaan leven. Als je daarover nadenkt, dan nadenkt aan het evangelie dat de Heer Jezus voor onze zonde aan het kruis is gestorven, dat hij iedereen die in hem gelooft de vrijheid, de genade, het leven schenkt. En dan luisteren wij nog steeds naar de 10 geboden om juist in vrijheid tot de eer van God en achter de Heer Jezus aan te gaan leven. En zo is het goed om steeds weer opnieuw te horen wat God van ons vraagt. Laten wij zo luisteren naar de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. God is een God van bevrijding. En daarom zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Zult u voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij blijven haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet inhoudsloos, niet leeg gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u niet, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet willen hebben, niet begeren het huis van uw naaste. U zult ook niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat dan ook maar van u of van jouw naaste is. En op de vraag aan de Heer Jezus, wat is nu het grote gebod, antwoordde hij: gij zult de Heer uw God lief hebben, met geheel hart, met geheel ziel, met geheel verstand, met al uw kracht. Dat is het eerste, dat is het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten.

Je vous sens bien. Uw trouw, uw roem, de glorie van uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, we zijn er zo dankbaar voor, zo van onder de indruk, keer op keer, als we het heel bewust tot ons laten komen. De genade die u bewijst, onverdiend. Als we eerlijk naar onszelf kijken en de schuld zien die we toch steeds weer opnieuw opbouwen. En dat in het perspectief van wat u heeft gedaan, Heer Jezus Christus, aan het kruis voor zondaren. Dan kunnen we niets anders dan ons vastklampen aan uw trouw. Zo heerlijk zichtbaar geworden in uw Zoon, Jezus Messias. Dank u wel dat we ons leven, onze redding, onze bevrijding aan u te danken hebben, Heer Jezus, door het geloof. En we bidden u of u ons daar steeds weer opnieuw in wilt aanvuren, aanmoedigen, uitnodigen. Houd ons vast, trek ons naar u toe, zodat we voller van hem zullen worden. Van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Kom ons te hulp, Heilige Geest. Als we zo gemakkelijk afdrijven. Onder de indruk van de dingen die in dit leven gebeuren. De dingen die uit ons eigen hart borrelen en een verkeerde plek innemen. Schenk ons uw genade. Verzoen ons, reinig ons. Zodat we mogen opademen van het evangelie. En er zo vol van worden dat we er ook vrijmoedig van zullen delen. Dank u wel dat u in uw woord ons daarin ook de weg wijst. Ons niet op onszelf terugwerpt, maar ons leiding geeft daarin. We bidden u daar ook om. Wilt u daar in deze dienst ook mee verder gaan? In het leven van ieder van ons. Dat we toegerust mogen worden om volhardend te staan op het fundament, Heer Jezus Christus. En dat we visie krijgen zoals u naar de mensen kijkt. Als schapen zonder herder. Als mensen die u nodig hebben, Heer Jezus, als de goede herder. En wilt u ons dan ook maar in dienst nemen? Grijp ons maar aan. En laat ons maar zien hoe we dat heerlijke evangelie van uw genade, van uw bevrijding mogen delen. Simpelweg in de omgeving waar wij ons leven leven. Op de plek waar u ons gesteld heeft. Zo bidden we of u een gemeente wil bouwen. En zelf voor wilt zorgen dat uw genade werkzaam krachtig zal zijn. En uiteindelijk dat u daarin ook de eer zal ontvangen. We zijn hier samen niet voor onszelf, maar om een eredienst te hebben tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Zo bidden we voor elkaar hier op deze plek. Denk aan de kinderen in de kinderopvang. Denk aan de mensen die thuis met ons verbonden zijn, om welke reden dan ook hier nu niet bij ons kunnen zijn. Wilt u ook hem met uw genade aanspreken en omringen? Bidden u voor uw kerk wereldwijd, waar we ons mee verbonden weten, broeders en zusters die het op deze dag misschien wel extra spannend vinden om gemeente te zijn. Omdat de consequenties zo groot zijn als ze elkaar opzoeken. Houd u ze vast. Bouw uw gemeente. En verheerlijk uw naam. Zo bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. We gaan verder lezen uit het evangelie van Matteüs. Als u hier te gast bent of voor het eerst binnenkomt. We zijn samen als gemeente al een poosje bezig in dit evangelie. Matteüs hoofdstuk 9. Gaan we nu een stukje afsluiten. En beginnen we aan hoofdstuk 10. Matteüs 9 vanaf vers 35. U ziet het op het bord staan en we lezen door. Dat stond er niet meer op, maar dat snap ik wel. Want dat past allemaal niet meer. Hoofdstuk 10 tot en met vers 15. En dan zijn we bij het tweede grote onderwijsgedeelte van de Heer Jezus in het evangelie van Matteüs, na de bergreden, hoofdstuk 5 tot en met 7. Nu dus Matteüs 9 vanaf vers 35 en we lezen voor vandaag door tot hoofdstuk 10 vers 15. En daar komt het woord van de Heer God tot u en tot jou. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk.
en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen: de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst, dat hij de arbeiders in zijn oogst uitzendt. En hij riep zijn 12 discipelen bij zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. De namen nu van deze 12 apostelen zijn deze. De eerste, Simon, die Petrus genoemd werd. En Andreas, zijn broer, Jacobus, de zoon van Zebedeus en Johannes, zijn broer. Filippus en Bartholomeus. Thomas en Matthäus, de tollenaar. Jacobus, de zoon van Alfeus en Lebbeus, die ook Thaddeus genoemd wordt. Simon Cananites en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Deze 12 zond Jezus uit en hij gebood hun: U zult u niet op de weg begeven naar de heidenen. En u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan. Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Voorzie u niet van goud of zilver of kopergeld in uw gordels, of van een reiszak voor onderweg, of 2 stel onderkleren of sandalen of een staf, want de arbeider is zijn voedsel waard. Welke stad of welk dorp u ook zult binnengaan, onderzoek wie het daarin waard is en blijf daar, totdat u weer vertrekt. En als u een huis binnengaat, begroet het dan. En als dat huis het waard is, laat dan uw vrede erover komen. Maar als dat het niet waard is, laat dan uw vrede tot u terugkeren. En als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, vertrek dan uit het huis of die stad en schud het stof van uw voeten. Voorwaar, ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad. Tot zover de woorden van onze Heer Jezus Christus, de lezing uit het woord van God. We gaan samen lezen of samen zingen ter voorbereiding op de verkondiging. Psalm 145, ja, dat perspectief van het koninkrijk. Als je dat in je achterhoofd houdt en je zingt deze psalm, dan kom je erachter dat God de koning is over zijn volk en over de wereld. Psalm 145 dus, vers 1 en ook vers 4. We zingen voor onze koning.

Direct na de verkondiging gaan we lied 566 zingen. Als goede herder kent de Heer de kudde en elk lam. En ik heb voor de oneven versen gekozen. Dus dat kan je makkelijk onthouden. Vers 1, 3, 5 en 7. Lied 566, we zingen lied 1, 3, 5 en 7 na de verkondiging. De gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wij samen hier in de kerk, jongeren en ouderen. En we weten ons verbonden met de broeders en zusters die thuis meeluisteren. Het is een opmerkelijke tekst, hè? Kijk nog maar even met mij mee. Hoofdstuk 9, vers 30. Ik heb er de vorige preek geen aandacht aan gegeven. Het is een opmerkelijke tekst, prikkelend vind ik. Als de Heer Jezus, Messias, zijn macht over de duisternis heeft bewezen. Als het licht van de wereld aan blinden die in hem geloven het licht gegeven heeft. Ja, dan vermaant de Heer Jezus die genezen mannen heel streng. En dan zegt hij, kijk uit, niemand mag het te weten komen. En ik weet niet of je dat vorige week al had. Dat hoop ik natuurlijk eigenlijk wel, dat je zo actief meedenkt. Maar bij mij borrelt dan wel gelijk de vraag op, ja, maar hoe moet het evangelie dan verder komen? Wat is nu de wil van God over de verspreiding van het goede nieuws in de komst van zijn Zoon Jezus Christus? Hoe wordt nu duidelijk voor alle mensen dat de Messias gekomen is om verloren zondaren te redden? Nou ja, Matteüs vat op dit punt in het Bijbelboek de missie van de Heer Jezus samen. Om dan direct de lijn door te trekken naar het onderwijs van Jezus himself, van Christus, over de uitbreiding van dat niet te stuiten.

te maken met lesgeven. Vind ik mooi. Dat is dus een karaktertrek van Jezus' missie op aarde. Er valt altijd weer wat te leren en af te leren als je in de buurt van Jezus bent. Dat kan niet anders. Je blijft leven lang leerling. En, tweede, en hij predikte het evangelie van het koninkrijk. Die twee werkwoorden worden hier gebruikt, hè? Kairouso, prediken. Eigenlijk zouden wij het in het Nederlands misschien nog wel wat helderder kunnen maken door te zeggen proclameren. Dat is veel zeggen, dat is heel rijk, gemeente, maar ook belangrijk, want straks gaan we dat woord nog een keertje tegenkomen. De Heer Jezus ging dus niet maar wat in discussie, om het even in perspectief te zetten. Hij beveelde zo links en rechts niet iets hartelijk aan. Ook deelde hij maar niet wat gedachten of gaf zo zijn mening mee. Nee, Jezus proclameerde het koninkrijk. Als een koninklijke heraut zei hij aan hoe het zat. Gods koninkrijk is doorgebroken. Voel je een beetje aan waar het om draait, gemeente? Het is goed dat we deze karaktertrek van het koninkrijk, van de bediening van Jezus tijdens op zijn leven op aarde, dat we dat scherp in de gaten houden, dat we dat diep tot onszelf laten doordringen. We hebben het dus over het onderwijs van een boodschap die jou en mij aangezegd wordt. En als ik de bal maar gelijk inschieten dan, het komt aan op aanvaarden, op accepteren. Buigen voor de boodschap, of nog liever, buigen voor de zender van die boodschap. De tweede lijn in het samenvatten van Jezus' missie op aarde wordt zichtbaar in zijn machtige werk. En Matthäus kan het op dit punt natuurlijk nog niet hebben over kruis en opstanding, maar dat is natuurlijk het machtigste werk van Jezus Christus. Kruis en opstanding, dat snap je wel, daar gaat het evangelie naartoe. Dan zit je in de laatste hoofdstuk. Maar nu op lijn van de heilsgeschiedenis schrijft Matthäus over de machtige tekenen die Jezus deed. Tekenen die verwijzen, die als het ware drijven naar het koningschap van God, naar het koninkrijk van God. Hij genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Let wel, de manier waarop hij dat ook onder woorden brengt maakt wel duidelijk dat het gaat over alle vormen van zwakheden, alle gebreken, elke tekortkoming. Als gevolg van de verschrikkelijke zondeval en opstand tegenover God. In de meest brede zin van het woord. Zo algemeen schrijft hij dat eigenlijk op, Matthäus. En dat wordt ook het allerduidelijkst als je in het vervolg let op het getuigenis van Jezus. Of beter gezegd, als je naar Jezus kijkt. Naar Jezus gedrag ook daar op dat moment. Hij is met innerlijke ontferming bewogen. Toen hij de menigte zag, dat is dus de visie van Jezus op de mensen, was hij met innerlijke ontferming over hen bewogen. Omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Dus kijk als de goede herder. Ik zeg het vooral ook tegen mezelf, maar kijk zelf ook zo rond. Kijk als de goede herder. Want Jezus kijkt met geestelijk onderscheidingsvermogen. De Zoon van God heeft een hele sterke, gevoelige snaar, om het maar even zo te zeggen. Vol van medelijden is hij. In grote liefde en bewogenheid ziet hij die jongeren en die ouderen die hij daar op dat moment ziet. Jezus Messias, die de mensen dus doorgrondt en kent, dat is wel zoveel als duidelijk, als je de voorgaande getuigenissen gelezen hebt. Hij ziet niet alleen het lijden, de ziekte, de gebreken die je aan de buitenkant ziet. Nee, hij ziet ook de vermoeidheid, de zwakheid in het struikelen en vallen in zonde, ongehoorzaamheid. Hij weet van elk tekort, van alle opstand, van ieder verzet, in het hart van iedere zonde. Weet dat hij jou zo ziet, mij, gemeente. De goede herder ziet de schapen zonder herder. En hij is met innerlijke ontferming bewogen. Ja, dat laatste. Dat schapen zonder herder.
die uitspraak. Dat is voor de Joodse lezers en de Joodse hoorders daar op dat

moment natuurlijk een zeer herkenbaar beeld. De Heer Jezus spreekt geen abracadabra. De mensen snapten precies waar het over ging. Ik zou het ook aan de jongens en meisjes kunnen vragen. Misschien heb je wel eens een schaapskudde gezien. Zou dat fijn zijn voor die schaapjes als er geen herder is? Kortom, is deze opmerking in de Bijbel een positieve opmerking of is het negatief? Schapen zonder herder. Natuurlijk is het niet fijn voor die schapen om geen herder te hebben. Dat beeld uit de schriften van Israël was voor de mensen daar direct, kwam gelijk binnen. Schapen zonder herder, boef. De Heer Jezus kijkt naar de mensen, de jongeren en de ouderen, als mensen die leiding nodig hebben. Als mensen die zorg nodig hebben. Ze hebben iemand nodig die ze beschermt, die ze voedt, die ze leidt, die ze wijdt. Ten diepste hebben ze hem nodig. De goede herder. Hij die zijn leven zal gaan geven voor de schapen. Ja, en als ik dan al een poosje mag rondlopen in Matthäus en inmiddels steeds meer leren om ook die focus erbij te nemen, dan is het wonderlijk om te ontdekken hoe Matthäus hier heel nadrukkelijk weer de brug slaat naar Mozes. Mijn mond viel los toen ik het luisterde. Ik dacht, niet te geloven. Zo één op één. Mozes, Jezus Messias, de grote Mozes. En we lezen in Numeri 27 over het verlangen van Mozes voor het volk. En dan bidt hij letterlijk een gebed. Nummer 27 voor de mensen die het thuis op willen zoeken. Laat de Heere, de God die aan alle vlees het adem geeft, over deze gemeenschap, hè, over het volk Israël, een man aanstellen die voor hen uitgaat en die voor hen ingaat. En die hen doet uitgaan en die hen weer doet ingaan. Hè, dat is het beeld van die herder. Opdat de gemeenschap van de Heere niet zal zijn als schapen die geen herder hebben. Hier Jezus zegt precies hetzelfde. En in de tijd van Mozes kreeg Jozua die opdracht. En hier in de heilsgeschiedenis is het de goede herder, de grote Jozua, Yeshua, Jezus Messias. Dit is het evangelie wat voor je uitgevouwen wordt. Hij is de goede herder die de schapen zal gaan weiden, die de mensen nodig hebben. En die grote bewogenheid, die diepe weggevende liefde van de Heer Jezus voor verloren schapen wordt daar op dat moment, hè, als dat gesprek live plaatsvindt, zichtbaar in zijn opdracht richting zijn discipelen. Om ze mee te nemen, om ze ook in te schakelen in die missie tot behoud van zondaren. Al die verloren schapen, ze moeten gezocht worden, ze moeten gered worden, ze moeten bij Jezus. En als eerste is daar dan de prioriteit, ik parkeer daar ook even, want het is belangrijk, prioriteit op het gebed. Dat is je toch wel opgevallen, hè? Heel leerzaam. Voor de uitzending uit van die discipelen moeten ze eerst in afhankelijkheid gaan bidden. De oogst is wel groot, daar zal het niet aan liggen. Dat troost mij geweldig, weet je dat? De oogst is groot. Maar zijn er wel mensen beschikbaar? Dat is het punt. Bid tot de Heer van de oogst. Hij is ook de eigenaar van die oogst. Bid tot God om arbeiders. Een houding. Roepen tot God. Weet je wat er dan kan gebeuren? Dan word je zomaar zelf geroepen. Dat is wat daar gebeurt, toch? We hebben het samen gelezen. Jezus roept zijn volgelingen om te bidden. En vervolgens gaat hij ze zelf ook roepen. Hij roept zijn volgelingen bij zich. En hij geeft hen macht. Jezus roept en Jezus geeft. Maar ja, daar op dat moment zijn dat de 12 discipelen. 12 mannen die de Messias al actief aan het volgen waren in zijn nabijheid, met hem optrokken en zijn onderwijs ontvingen. 12 Joodse mannen, ik zeg het maar expres even zo, die staan natuurlijk representatief voor de 12 zonen van Jacob, de 12 stammen van Israël. Dus bijna een inkopper. Zij worden gezonden naar het huis van Israël. Laat dat scherp binnenkomen. Broeders en zusters. Dus vanuit een nabijheid van Jezus. Je wordt eerst naar Jezus toegeroepen. Vanuit zijn nabijheid word je erop uitgezonden. Anders ga je op eigen houtje.
apostelen. Dat is trouwens de enige keer dat Matthäus dit woord gebruikt. Want apostelen, dat betekent letterlijk erop uitgezonden zijn. Hij kiest dus heel bewust voor dit woord, hè, want hij had het altijd over de discipelen. Geroepen en gezonden met van hem ontvangen volmacht. Om in zijn naam het evangelie te prediken, te proclameren. Meer dat woord prediken, hè? Om ook tekenen van het koninkrijk van God op te gaan richten. 12 apostelen. We hebben de namen van deze mannen gelezen. Wat is het leerpunt voor nu, op dit moment? Ja, eenvoudig dit. Zo werkte de Heer dus blijkbaar. Vanuit de nabijheid bij de Heer Jezus, in opdracht en in volmacht van hem, luisteren en in gehoorzaamheid ontvang je onderwijs van hem. En dan ga je het leven van de Heer Jezus ook reflecteren in dienstbaarheid, in liefdevolle bewogenheid. En dan krijg je ook een scheutje van die innerlijke bewogenheid zoals Jezus dat had. En zo gebruikt God mensen in zijn dienst. Zo werkt de Heer. En zo komt het evangelie tot zondaren zoals jou en mij. Tot op de dag van vandaag. Woord en geest via, hoe zei ze dat zo officieel, via de middelijke weg. In de weg van mensendienst aan God. Zo wil Jezus mensen bereiken. Hij laat het zien hier. En ik hoop dat je dat herkent. Of anders, dat je het erkent. Zo werkt God in zijn koninkrijk. Maar zo vraagt iemand misschien zichzelf wel af, hoe weet je nu of dat helemaal volgens de wil van God zo gaat? Is dat te controleren? Nou ja, ik denk het wel, want het is heel transparant hier opgeschreven. Blijf dicht bij de schrift. Luister naar hoe Jezus hier met zijn discipelen omgaat. Als eerste, Jezus bepaalt de richting van de missie. Dus is dat in dezelfde lijn, nou, dan zit je op het goede spoor. Vervolgens bepaalt de Heer Jezus ook de inhoud van de missie. Daarnaast ook de werkwijze, de houding, de innerlijke gezindheid van zijn leerlingen. We gaan het lezen. En God zij dank, glorie aan God, ook het resultaat. Jezus alleen. Laten we samen de tekst blijven volgen. De richting van de missie. Ja, tot wie moesten de discipelen zich richten? Naar wie moesten ze toe gaan? Voor wie, op dat moment in de heilsgeschiedenis, is het evangelie de boodschap bedoeld? Ja, je hoort het goed. De discipelen krijgen het gebod, opdracht, om niet naar de heidenen te gaan en ook niet naar de Samaritanen te gaan. Ga liever, een heel diba woord, ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. Dat zegt Jezus. Daar ligt op dat moment alle passie, alle prioriteit, alle voorrang. Ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. Weer dat beeld van de schapen, hè, jongens en meisjes. Dat is niet toevallig. De discipelen moeten gaan naar de mensen van het volk Israël. De Messias is overduidelijk daar op dat moment voor Israël gekomen. Hij is daar op dat moment zichtbaar, hij is daar hoorbaar. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, zou Johannes later getuigen. Hij zou er nog bij zeggen, we hebben hem aangeraakt. Jezus, de Zoon van God, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En wedergebeend als je dat gaat vergeestelijken. Matthäus, het begin van het evangelie. Gemeente, deze prioriteit richting het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob, hierdoor de Messias, Gods Zoon in eigen persoon verwoord, is veelzeggend, wat mij betreft alles bepalend. Voor de visie van elke volgeling van de Heer Jezus, als je hem en zijn woord serieus neemt. Erken je dat het heil uit Israël is? Hoor je dat de grote zoon van David hier daar de vinger bij legt en dat hij dit zegt? Kan het niet anders, dan ben je onlosmakelijk verbonden met het volk Israël. Christus zendt zijn discipelen
als eerste uit naar zijn eigen volk. Vanuit grote liefde en bewogenheid naar de verloren schapen van het huis Israël. Bid tot de Heer van de oogst. Om arbeiders, ja, om redding voor het huis van Israël. Dat is trouwens een gebed waar enorme beloften van God aan hangen. Bid. Wat is trouwens de inhoud van de missie? Jezus' eigen woorden. Predik. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En weer dat woordje predik. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dus de discipelen die moesten erop uitgaan en ze moesten deze heilrijke boodschap gaan aanzeggen. Jezus, Messias, uw verlosser is daar. De redder van Israël is gekomen. Gods regering, Gods koninkrijk, daar zaten we allemaal op te wachten, is in hem heerlijk zichtbaar. Deze koningknecht zal de toegang tot het Messiaanse Rijk in vrede met God voor je gaan openen. Het koninkrijk der hemelen. Predik. En gemeente, zo wordt deze heilrijke boodschap nog steeds verkondigd. Het wordt je in liefde aangezegd. Jezus, hij sterft als het lam van God aan het kruis. Hij zei, ik kom om uw wil te doen. We hebben het gezongen met de psalmen, de liederen van Israël. Hij offerde zichzelf op voor ten dode opgeschreven zondaars. Om u, om jou en zelfs mij van onze grote schuld te verlossen. Om die vloek weg te dragen op het kruis. Om aan jongeren en aan ouderen het eeuwige leven te geven. En om onder zijn koninklijke regering te gaan leven. Hij wil het genadig aan je weggeven. En de enige voorwaarde is dit. Accepteer deze koning over je leven. Meer is het niet. Aanvaard en geloof deze gave van God aan jou. Zijn lijden en sterven aan het kruis voor zondaars. In jouw plaats. Kruis en opstanding. Jezus alleen. Een ander evangelie is er niet. Laat ik duidelijk zijn, gemeente. Ik zeg het in liefde. Jezus Messias, ja, hij zelf bepaalt de inhoud. Hij is de inhoud van het evangelie. Verhaaltjes als God is liefde en hij heeft een plan met je leven. Het is niet het evangelie. Of geloof geeft je een goed gevoel en een best vervuld leven in het hier en nu met gezondheid en voorspoed. Het is niet het evangelie. Of kom naar onze kerk, onze club. Hier is een relevante boodschap, lekker actueel voor jouw leven. Het geloof coacht je een beetje door het leven heen. Het is niet het evangelie. Weet je waarom niet? Het redt geen enkele ziel of zondaar van de eeuwigheid. Jezus alleen. Zijn verzoenende, zijn volbrachte werk voor zondaars alleen. En de vraag is, is hij jouw koning? Naast de rijkdom van deze inhoud van het evangelie, gebiedt Jezus ook hoe de boodschap gebracht moet worden, de werkwijze. Hij doet alles bepalende uitspraken over de methode, maar ook over de innerlijke drive, het motief om dat evangelie te delen. Hoe dat zichtbaar wordt. Nou, dat zie je aan een leerling die op zijn of haar meester gaat lijken. Die innerlijke ontferming waar ik het al over had. De weggevende liefde van de Messias wordt het zichtbaar. Waardoor de apostelen de heerschappij van koning Jezus geproclameerd wordt, worden tekenen van zijn koninkrijk opgericht, genezing, reiniging, opwekking uit de doden, uitdrijving van demonen. We hebben de lijst gelezen en het gaat eigenlijk bijna als een soort zakelijke mededeling. Het komt zomaar voorbij, maar het zijn ondertussen zichtbare tekenen van de genade en de kracht van God, gemeente. Maar let heel goed op, het gaat wel om de verspreiding van het evangelie, niet om de tekenen op zichzelf. Het gaat om de verheerlijking van God, om het grootmaken van Jezus, dat hij de koning is. Met grote nadruk komt dat ook in het gebod van Jezus naar voren.
De apostelen mogen zichzelf bijvoorbeeld niet verrijken aan de prediking. Sterker nog, hun levenswijze moet juist het tegenovergestelde reflecteren. Gods vertrouwen, afhankelijkheid, bewogenheid uitstralen. Ze mogen niet uitgaan van eigen kracht of eigen middelen, maar ze moeten juist levend hulp van boven verwachten. De arbeider is zijn voedsel waardig. Leef van wat je ontvangt. En wees tevreden met wat je aangeboden wordt. Vertrouw op Gods zorg. Het is uiteindelijk ook Gods missie. Zijn evangelie wordt verkondigd. Dat is wel heel opmerkelijk. Het triggerde mij bij de voorbereiding van de preek. Dat woordje waard zijn. De arbeider is zijn voedsel waardig. En dat voedselwaardig van die discipelen staat in dit woord van de meester parallel aan het waardig zijn van de hoorder van het evangelie. Heb je het gezien? Sterker nog, de Heer Jezus geeft zijn discipelen de opdracht om dat ook actief uit te zoeken, om daar alert op te zijn in het delen van het evangelie. Geleid door de geest, in welke stad of welk dorp dan ook, worden ze gastvrij ontvangen. Wordt er ontvankelijk geluisterd naar de prediking van het koninkrijk? Weet je je daarin ook aangesproken? Dat zijn criteria namens de Heer Jezus. En er komen twee grondlijnen van dat principe komen hier aan de oppervlakte. Als eerste dit. De prediking van het evangelie, de prediking van het koninkrijk der hemel, heeft alles te maken met de vrede, de shalom. Zoals de mannen daar binnenkomen en die vrede, die shalom ook aan het huis wensen. In de naam van de zender, Jezus Messias, mag genadig vrede verkondigd worden. Vrede dus. Zoals je bijvoorbeeld in het evangelie van Johannes ook leest, dan zegt de Heer Jezus: vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Vrede. En in het bloed van het lam ligt de vrede met God, die alle verstand te boven gaat. Het is een mij zeer geliefde tekst. Vrede. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God. Zie je het steeds weer terugkomen? Jezus Messias, hij is in levende lijven onze vrede. Als u het huis binnengaat, begroet het dan. Shalom, vrede. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus door de geest. Elke dienst beginnen we zo. Vrede. Maar gemeente, die tweede grondlijn wordt ook heel eerlijk door de Heer Jezus hier getekend. Als dat huis het niet waard is, laat dan uw vrede terugkeren. En als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, vertrek uit het huis of die stad en schud het stof van uw voeten. En dan zegt de Heer Jezus erachter: voorwaar ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad. Zie je wat de verantwoordelijkheid is van de hoorder van de prediking? Je kunt de zegen dus verspillen als je hem niet ontvangt. Wat doen mensen als het koninkrijk der hemel hen aangeboden wordt? Als de vrede van God in de Messias Jezus Christus je voorgehouden verkondigd wordt, omarm je het, aanvaard je het, ontvang je het? Het woord van God is heel helder hier toch? De Heer Jezus wint er geen doekjes omheen. De waardigheid van de hoorder wordt volgens dit woord van de Heer Jezus zichtbaar in het ontvangen van de discipelen en in het gehoorzaam luisteren naar de boodschap, het aanvaarden van die boodschap die zij namens de zender, Jezus Messias, daar hebben verkondigd, gepredikt. En dan moeten de discipelen hun tijd niet gaan verdoen met mensen die niet ontvankelijk en open luisteren, die niet van plan zijn om te gaan luisteren. Maar dan moeten ze het stof van hun voeten af schudden. Later zal Paulus het letterlijk in de praktijk brengen. Stof van je schoenen af, van je voeten af schudden. Nou, dat was voor de Joodse hoorders, voor ons is dat natuurlijk een rare opmerking, wat bedoelt de Heer Jezus, maar voor de Joodse hoorders was dat heel herkenbaar. Ze wisten precies wat het gebeurde. Het was een kristalhelder voorbeeld, want symbolisch deed iedere Jood dat. Als hij door een heidens landgebied heen was gereisd,
dan schudden ze het stof van hun kleding en van hun schoenen af. En zo maakten ze symbolisch duidelijk. Ik wil helemaal niks van doen hebben met de onreinheid en de goddeloosheid van dit gebied. Ik neem er afstand van, in welke vorm dan ook. Dus je kunt eigenlijk, als je dit zo leest, maar één conclusie trekken. Als er geen ontvankelijkheid is voor de boodschap van redding van zondaren in Christus, trek dan maar verder, neem maar afstand en ga de boodschap maar ergens anders prediken. Als iemand niet wil luisteren, zal God daar zelf wel over oordelen op de dag die God daarvoor bestemd heeft. Want daar heeft de Heer Jezus het hier over. Jezus verwoordt het heel scherp, de heiland notabene, die zijn leven gaat geven als de goede herder. Gebruikt zelf deze woorden. Een strenger oordeel is er voor de mens die de levensreddende boodschap wel gehoord heeft, de genade van de Messias wel weet dat het bij hem te krijgen is en terzijde heeft geschoven. Sodom en Gomorra. Een spreekwoordelijk beeld van straf en oordeel. Voor hen zal het eindoordeel verdraaglijker zijn, zegt de Heer Jezus zelfs. Verdraaglijker zijn. Punt is duidelijk. De horde die de prediking van het evangelie gehoord heeft. De mensen zijn verantwoording schuldig tegenover God, hun schepper. Op de dag van het oordeel. Heb je het verworpen of heb je het aanvaard? Er zijn twee wegen. Hè? Er is één naam gegeven tot behoud. Jezus Messias. En het is juist omdat alles op het spel staat. Dat de Heer Jezus zijn discipelen erop uitzendt. Het is juist zijn grote zondaarsliefde dat hij niet wil dat er iemand verloren gaat. Het is juist zijn diepe ontferming. Waarin hij uiteindelijk zichzelf ook er helemaal aan zal geven. Hij heeft er alles voor over. Om zondaren te redden, om hen te behouden. En de Messias heeft uiteindelijk in volmaakte gehoorzaamheid aan zijn hemelse vader zijn leven op het kruis gegeven. En daar waar een verloren mensenkind daarvan ondersteboven raakt. Als je zijn liefde ziet schitteren in het offer wat hij brengt. Dan rest alleen nog maar aanbidding. Dankbaarheid. Wederliefde in overgave aan hem. Je omarmt je meester. En dan sta je ook aan hem ter beschikking. Dan word je zelf ook meegenomen, dat garandeer ik je, want er wordt niemand uitgesloten. Iedereen heeft een taak, want de oogst is wel groot, zei Jezus. En het resultaat van de prediking zal er zijn voor de Heer van de oogst. Op alle mogelijke manieren. En daarom, broeders en zusters, we zullen er nog verder over gaan lezen in dit hoofdstuk. Maar voor nu, deel het evangelie. Aan iedereen die op je pad komt. Spreek van genade, spreek van redding in Koning Jezus. Zoek in liefde en ontferming de mensen op die op je pad komen. En help ze om te buigen voor Koning Jezus. En leef zelf met toewijding en gehoorzaamheid voor de glorie van zijn naam. Amen.

We gaan samen de heren danken en ook voorbeden doen. Er zijn de nodige voorbedenpunten, dus ik moedig u en jou ook van harte aan om persoonlijk in de voorbedenpunten mensen mee te nemen in het gebed. En ik wilde heel graag ook afsluiten met het Onze Vader, omdat juist ook in het gebed wat Heer Jezus zijn volgelingen leert, gebeden wordt over het Koninkrijk van God. Tweemaal zelfs. Dus laten we straks ook het gebed afsluiten met het Onze Vader. En ik nodig iedereen ook uit om dat hardop mee te bidden. Laten we samen de Heere danken en bidden. Grote God, machtige hemelse Vader, we loven en prijzen uw grote naam. Voor de rijkdom en de diepte van het evangelie. Dat u het allerliefste wat u had, heeft gegeven tot redding van zondaar. En dat u, Heer Jezus, zo ver wilde gaan. Alles afgelegd, uw glorie en koninklijke waardigheid en majesteit. Om als mens aan het kruis te sterven. Een zoon van God, die van eeuwigheid leeft, sterft voor zondaar. We kunnen het mysterie niet bevatten. We horen het en het enige wat we kunnen doen is het gelovig aanvaarden. Een diepe dankbaarheid aannemen. En daarom bidden we u, Heilige Geest, kom ons daarin ook te hulp. Als ons verstand en de omstandigheden van ons leven en de tijd en cultuur waarin we leven ons op alle manieren in de weg zit. En ons hart protesteert. Maar leer ons om voor het eerst en steeds weer opnieuw uit liefde en dankbaarheid te buigen voor u, Heer Jezus Christus. U bent het zo waard dat we ons hele leven aan u overgeven. We danken u, Heer Jezus, dat u ons wilt leren om met bewogenheid naar de mensen om ons heen om te zien. Dat u dat daar en toen op dat moment ook met zoveel passie en bewogenheid deed richting uw eigen volk Israël. En daarom bidden we u, Heer van de oogst, zend arbeiders uit. En geef dat het evangelie ook rijk gedeeld mag worden, wel heel in het bijzonder, ook onder uw eigen volk Israël. Met alle bescheidenheid. Maar dat we de liefde van Christus, de Messias, delen. We bidden u in het bijzonder voor Messias beleidende broeders en zusters die dat vaak nog veel vrijmoediger doen dan dat wij het doen. Geef ze een goede ingang. En maak uw belofte van heil, van redding voor uw eigen volk. Een werkelijkheid in onze dagen, Heer. We zien er zo naar uit. En we bidden u dat u ons op de eigen plek, waar wij ons leven leven, met onze eigen gaven en talenten die u ons gegeven heeft, jongeren en ouderen, inzet om het evangelie te delen. Als we bidden, laat uw koninkrijk komen, dan kan het niet anders, maar dan worden we er ook op uitgezonden. Om een goed woord van onze Heer Jezus te spreken. Met onze collega. Met de pakketbezorger aan de deur. Met onze familieleden. Noem het maar op. Geef dat we een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn als gemeente hier in Scherpenzeel. En laat uw koninkrijk komen. We bidden u voor de arbeiders in uw koninkrijk die onderweg zijn, die bezig zijn. Ook waar we onszelf mee verbonden weten. We denken aan de familie Reinoud, net terug in Juba. We denken aan de familie De Weert, anderen waar we ons op betrokken weten. O God, wilt u hun arbeid ook zegenen. We geven dat de mensen gevonden mogen worden. De verloren schapen. En dat die uw stem gaan herkennen, Heer Jezus. In ontvankelijkheid. In gehoorzaamheid. Dat u, Heer Jezus, als de goede herder, de glorie, de eer en aanbidding zal krijgen. Van die ene kudde uit Israël en de volkeren. We danken u. Dat als we bidden om de komst van uw koninkrijk, dat we ook mogen weten dat dat koninkrijk zal komen. Het is al zo heerlijk zichtbaar geworden in uw eigen eerste komst, Heer Jezus. Maar we zien uit ook naar uw tweede komst. Waarin het koninkrijk volmaakt gestalte zal krijgen. Waarin al die tekenen voor iedereen en alles geldig zal zijn. Leven uit de dood. Reinheid. Licht. Zuiverheid. Heere, zo bidden we u voor de wereld waarin wij leven. Voor de mensen om ons heen. Die ons lief en dierbaar zijn. Bidden u voor de jongeren die nu op dit moment in Roemenië zijn. In onze zustergemeente Borla en Satu Mare met jongeren daar weer in contact komen. We bidden u om mooie momenten, mooie gesprekken ook, verdiepende gesprekken. Dat het behulpzaam mag zijn ook om te ervaren wat de gemeenschap der heiligen daadwerkelijk inhoudt.
En dat betrokkenheid in de gemeente zo ook mag groeien op elkaar. Wilt u ze zegenen. Fijne tijd geven. En ook weer veilig thuis brengen. We bidden u dat we onze gaven die we mogen geven voor de zustergemeentes op deze dag ook gezegend mogen worden. Dat ze op een mooie plek terechtkomen en goed besteed zullen gaan worden. Heer, we danken u dat Karel de Rijk weer veilig thuis mocht komen na een geslaagde operatie. U heeft hem bewaard daarin. En we bidden u om uw zegen, uw nabijheid voor hem en zijn vrouw. In het proces van herstel, de weg verder. Wilt u hen de weg wijzen en met uw geest hen nabij zijn. We bidden u voor Clara Thijsseling. Zij een hartoperatie gehad heeft en de zorgen groot zijn. We bidden u dat doktoren ook wijsheid vinden om op een goede manier te handelen. We bidden u voor de familie die om haar heen staat. Bovenal wilt u zelf in haar werkzaam zijn. Haar troosten, haar lijden. Draag er aan u op. We bidden u voor Wijntje van Poelgeest, als ook zij een operatie heeft ondergaan. Dank u dat die goed is verlopen, dat ze weer thuis mag zijn. Dat het naar omstandigheden goed mag gaan, wilt u haar ook verder herstel geven. We bidden u voor Jannie van Ginkel, als zij wordt verpleegd in het hospice. Wilt u haar rust in u geven, die vrede van Christus, die alle verstand te boven gaat, ondanks alles wat ze doormaakt. Ja, alleen zijn als weduwe. Gedenkt u haar, kinderen, de kleinkinderen om haar heen. We bidden u ook voor Chris en Marieke Lagerwij, als zij aan de rand van het graf hebben gestaan. Geliefde moeder, wilt u hen troosten. Ook rust in u geven. Het hele gezin, alle nabestaanden gedenken. Leg ook hen in uw handen. Ze noemen mensen bij namen. Maar vaak schieten onze woorden daarin tekort. Daarom dank u dat u de God bent die alle mensenharten doorgrondt en ziet. We zijn veel te klein om dat te bevatten. En zo mogen we onszelf ook aan u overgeven. En bidden we in de navolging van wat u ons heeft leren bidden, Heer Jezus. In gehoorzaamheid, in toewijding. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan onze slotzang zingen tot eer van onze God. Psalm 103, vers 10 en vers 11. Psalm 103, vers 10 en 11.

Gemeente, ze mag van hier gaan en de zegen van de Heer onze God ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.

0: Drie, ja.
1: Op deze zondagmorgen was u rechtstreeks verbonden met de Hervormde Gemeente van Scherpenzeel. De dienst kwam vanuit de grote kerk. U kunt deze kerk ook komen bezichtigen. Later in het programma krijgt u van mij daarover informatie. Voorganger in de dienst was dominee M.C. Steenhouwer en Wilfred de Vomer speelde het orgel. Het ging in deze dienst over Matthäus 9, vers 35 tot en met Matthäus 10, vers 15 en wel over de uitzending van de 12 discipelen. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen als schapen zonder herder. En dan verwijs ik even naar Johannes 10, vers 11. Ik ben de goede herder, zegt Jezus daar. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Zo gaat Jezus met ons op weg als goede herder. Vanmiddag zendt Stilok Veenendaal 5 uur een dienst uit die vanmorgen is opgenomen in de Hervormde Kerk van Woudenberg. En in deze dienst op voor te gaan dominee M. Galdriaan uit Ede. Zodra gaat u luisteren naar Nicoline. Ze gaat zingen het lied Geloof, Hoop en Liefde. En ze zingt dit lied al ter inleiding op het gedicht wat daarna komt.

1 Korinthe 13. Al zou ik alle talen spreken en engelenwoorden bovendien, nooit voor verleiding zijn bezweken verder in de toekomst kunnen zien, al wist ik de geheimenissen die God voor ons verborgen houdt. Al zou ik mij geen keer vergissen en nooit in ijver zijn verflauwd, wanneer ik bergen kon verzetten met een geloof zo diep, zo groot, nauwkeurig leefde naar Gods wetten en alles deed wat Hij gebood, maar niet door liefde werd gedreven, dan was ik slechts een dode rank. Wat zou ik anderen kunnen geven, een leeg gebaar, een holle klank? Het geloof gaat over in aanschouwen, de hoop wordt blijde zekerheid. De liefde blijft voor wie vertrouwen, de liefde blijft in eeuwigheid. We gaan nu luisteren naar het lied De Nieuwe Morgen, gezongen door het Cordelio van te Uithuizen. Dirigent is Bert Mol en Jan Mulder speelt op de piano.

Nu wordt de samenzang vanuit de Sint-Joriskerk in Amersfoort. Dirigent was Johan Dekker en medewerking verleend door een orkest bestaande uit koper en strijkers. En ze zong op Psalm 100, daar gaat u nu nogmaals naar luisteren, maar dan in een bewerking. En wel gezongen door het christelijk mannenkoor Laudate uit Barneveld onder leiding van Bert Moel met André van Vliet aan het orgel.

0: U heeft geluisterd naar een koor uit Renswoude. Vorige was een koor uit Barneveld en dan is het maar een kleine stap naar Renswoude. Daar heeft u kunnen luisteren naar het gospelkoor Candela. God and God Alone, dirigent was Wim Goud. Dan gaan we luisteren naar een lied van Peters in het Land. Peters in het Land is elke zaterdagavond te bekijken op Nederland 2. U kunt ook een nieuwsbrief aanvragen van Peters in het Land. En daarin wordt dan al in de kerkelijke informatie gegeven, een gedicht en een lied. En wij gaan naar zo'n lied luisteren. God schenkt ons de kracht. Het wordt gezongen door een projectkoor onder leiding van Anna Rijken. Op de cello Maria Suarez Lopez. En aan het orgel de zoon van Maarten Hart, Sebastian.
1: Ik kan het nummer niet vinden.
2: Of
1: 18, hè?
0: De techniek is nog even aan het zoeken naar nummer 418. God schenkt ons de kracht. En anders gaan we even maar wat anders draaien.
1: Oké.
0: Ja, is het gevonden? Nou, dan draaien we eerst gewoon wat anders. Dan gaan we eerst luisteren naar het koor Jubilate Deo uit Ede. Ze gaan zingen O God van Hemel, Zee en Aard. Het koor staat onder leiding van Willems Valtstar en aan het orgel Jan van Rossum.

Dan nu het lied King All Glorious. En dat wordt gezongen door het christelijk gemengd koor Sursum Corda uit Zeist. Samen met het christelijk gemengd koor De Lofstem uit Geldermalsen. En het staat onder leiding van Wim van Galen. Martja van Zomeren sopraan. Het arpeggio trio. En Klaas-Jan Mulder orgel. 1, 2, 3.

U gaat alsnog luisteren naar het lied God schenkt onze kracht, gezongen door een projectkoor onder leiding van Hannah Rijken, cello Maria Suarez Lopez en aan het orgel Sebastian het Hart.

Ieder jaar bezoeken vooral jongeren uit diverse landen de geloofsgemeenschap in Terzee. Terzee ligt in het Franse departement Saône-et-Loire in de regio Bourgogne. De geloofsgemeenschap is gesticht in 1940 door broeder Roger Schoeks. Hij ving mensen op die het oorlogsgeweld probeerden te ontvluchten. Dat waren in eerste instantie voornamelijk Joden. In 1942 moest broeder Roger zelf vluchten vanwege Duitse dreigingen. In 1942 keerde hij echter weer terug naar Terzee. En zo ontstond toen een oecumenische geloofsgemeenschap. Vanaf de jaren 50 bezochten vele jongeren Terzee en nu nog steeds. Samen mediteren, bidden, zingen en elkaar in het geloof ontmoeten. Op 16 augustus 2005, vandaag dus precies 21 jaar geleden, werd broeder Roger tijdens een bijeenkomst neergestoken door een verwarde Roemeense vrouw, waarna hij overleed. Groot was het verdriet, maar gelukkig werd zijn werk voortgezet, ook vandaag nog. Want vandaag vindt er ook in Terzee een herdenkingsdienst plaats, waarin men God dankt voor het mooie werk van Roger Schütz. Op 14 mei 2006 werd in Middelburg de For Freedom Award uitgereikt aan de geloofsgemeenschap Terzee, dit tot de bevordering van de godsdienst wereldwijd. U gaat nu luisteren naar Alleluia. En dat Terzee bezocht wordt door jongeren uit diverse landen is te horen in dit lied, want het wordt gezongen in het Duits, het Pools, het Engels, het Spaans, het Nederlands, het Sloveens en het Portugees.

Ik denk even aan het woord van dominee Steyhouwer, wat hij zei. Verkondigt het evangelie, laat je buren, je kennissen het weten. Dan nu dus de cd Zingen in de Joris met het lied Roept uit aan alle stranden.

0: milieu. Dan gaan we nu over naar de kerkelijke informatie. En we beginnen met een overlijdensbericht. Op 12 augustus jongstleden overleed op 77-jarige leeftijd Jan Bot, oud-medewerker van lokale omroep Ede. In het verleden presenteerde hij programma's betrekkende hem op zorg en welzijn. In de jaren 90 introduceerde hij bij de omroep zijn zoon Martin, die helaas enkele maanden geleden is overleden. Hij condoleerde zijn zoon en vriendin met het overlijden van hun vader. Zowel vader als zoon hadden moeite met het gezichtsvermogen. Misschien dat daarom ook de tekst die boven de rouwbrief stond daarmee te maken had. Psalm 36, vers 10. Want bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. In deze zomermaanden kunt u nog tot half september elke zaterdagmiddag van 14:30 tot 16:00 de grote kerk van Scherpenzeel bekijken. We hebben het daar al even over gehad. We zien zwaardigsteen uit de 17e eeuw stammen de kansel met de koperen kandelaar, de 2 10 geboden borden, het graf van Johannes van Scherpenzeel en de prachtige geschilderde ramen. Gidsen vertellen u graag alles over de geschiedenis van de kerk. De middag wordt om 16:00 afgesloten met een orgelbespeling, dit keer door Nico van Echtdom op het prachtig klinkende Adema orgel. En de toegang is gratis. In Renswoude stelt de koepelkerk ook voor open en wel elke dinsdagmiddag van 13:00 tot 16:00. Rondleidingen worden georganiseerd door de historische vereniging Oud Renswoude en de kerkmeesters. Vanaf 14:30 tot 16:00 geeft Wilfred Vomer, nou die heeft u vanmorgen ook kunnen beluisteren tijdens de kerkdienst, een mini-orgelconcert. Op 18 en 25 augustus bent u nog van harte welkom, ook hier is de toegang gratis. Op zaterdag 22 augustus wordt er in de dorpskerk de Woudenberg aan de Middenstraat 20 een orgelconcert gegeven. Het is de laatste van de zomerserie 2026. Het orgel zal bespeeld worden door Arjon Veen met medewerking van de sopraan Menika Sen. Er worden werken uitgevoerd van diverse componisten. Het concert begint om 16:00 en duurt ongeveer 1 uur. De toegang is gratis, wel wordt een gift op prijs gesteld. En dan het laatste bericht. De Urke Mans-formatie onder leiding van Martin Mans geeft op woensdag 26 augustus een sfeervol concert in de Oude Kerk aan de Dorpstraat 34 te Lunteren. Het concert begint om 19:30. De toegangsprijs bedraagt €20. Kinderen tot 11 jaar, tot en met 11 jaar moet ik zeggen, die zijn gratis. Reserveren en online bestellen, dat is mogelijk. En wel via www.martinmans.nl. www.martinmans.nl. Of reserveer je ticket.nl. Reserveer je ticket.nl, maar kan ook telefonisch hoor. 06-25-39-1903. Ik zal er nog 1 keer het telefoonnummer herhalen. 06-25-39-1903. En dat betreft dan het concert van de Urker Mans formatie. Tot zover de kerkelijke informatie.
1: Yeah.

U heeft geluisterd naar de Christelijke Kinderjeugdkoor Jong Holland uit Huizen met Open de Deur voor de Kinderen. Die regenten was Thea Keller, orgel werd bespeeld door Jan van Weelde en de was een begeleidingsgroep Psalter onder leiding van Harry Govers. Tom Parker componeerde in samenwerking met de NCV een project met liederen die te maken hebben met de 10 geboden. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben en daarvoor knielen, zo sprak God tegen Mozes toen hij de 10 geboden op een van de stenen tafelen kerfde. U gaat nu luisteren naar Anita Meijer, verder hoort u de stemmen van Rob de Nijs, Amy van Meegen en Edward Rekers. I have no pictures on my wall, all I need is you, O Lord.

0: en leuk dat je hebt geluisterd. Abonneer je op het kanaal van Nederland Zingt.
1: Ja, de stem die je zojuist hoorde, dat was Willemijn. U kent hem misschien nog wel van vroeger, toen was ze nog heel veel kleiner. En was het Willemijn uit Urk. U hoorde het Christelijk Mannenkoor Lelystad en Samenzang. Dan gaan we nu luisteren naar Lucas Kramer met het lied Houd me dicht bij u.

U heeft geluisterd naar het lied Eens als de bazuinen klinken en het werd gespeeld door het Arpeggio Trio. Ja, op deze zondagmorgen zijn we er alweer bijna doorheen, want het is bijna 12 uur en dat betekent het einde van het programma Gewijde Muziek op de zondagmorgen. Een programma van Eén Vallei, verzorgd door Stilok Veenendaal. En dat kwam vanuit de studio in Veenendaal. Tot 7 uur kunt u vandaag op deze zondag nog blijven luisteren naar Stilok met om 5 uur een opname van een morgendienst vanuit de Hervormde Kerk te Woudenberg. En in deze dienst ging voor dominee M. Gouderiaan uit Ede. De techniek werd verzorgd door Dick Timmerman en mijn naam is Martin Heiting. We gaan dadelijk luisteren naar een lied van Nederland Zingt. En wel het lied Ga met God en Hij zal met u zijn. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, dit lied geef ik u mee voor de komende week. God zal met u zijn. Ga met God. Vanuit de studio wil ik u heel hartelijk bedanken voor het luisteren. Wensen wij u een goede zondag toe en graag tot een volgende keer.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en is al meer dan

0: die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. Twee baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds

0: Dit is Link. Een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema.
1: Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren.
0: Linkmeester van deze week is

Nou, ik ben ook blij dat je hier bent, hier bij Eén Vallei. Het programma Link, en dat betekent dus dat we een link hebben, dat er muziek wordt gedraaid, ten gehoor wordt gebracht in dit uur, dat altijd te linken valt aan één bepaald thema. En het thema van vandaag is de kleine plaatsen in Nederland, waaronder dus ook Zoutelanden. Ja, hoe ben ik op dit thema gekomen? Dat is dankzij een vorige uitzending van Link, waarin Henk Gieling een nummer liet horen van Johnny en Rijk, namelijk Wij zijn twee eenzame cowboys. En zij maakten een rit door Nederland op hun paard. En ze reden langs de Amersfoortse kei. Ze gingen over de Veluwe. De Veluwe was hun prairie. En ik dacht, ja, door Nederland kun je natuurlijk reizen per paard, per auto, per fiets. En je rijdt langs en door kleinere plaatsen. Waaronder dus ook Zoutelanden met Bluf en Geike. En dat was een prachtig nummer van een paar jaar geleden. Een enorme hit. En Zoutelanden als kleine plaats werd toen daarna ook een toeristisch trekpleister. We gaan over dus naar een ander nummer. Dat is van Martine Bijl. Het is Echt Waar, heet het nummer. En zij gaat zingen over een geruchtenstroom die op gang gebracht

gekaapt wordt door een haan en een kip. En het is natuurlijk ook van toepassing op mensen waar ook vaak geruchtenstromen een rol spelen. En denk bijvoorbeeld ook aan het nummer van de Nozem en de Non, waar ook een geruchtenstroom op gang kwam. Nou, zo'nzelfde soort verhaal over een moreel-ethisch dilemma, een moreel-ethisch probleem, dat wordt gecreëerd. Luister naar een prachtige tekst van Martine Bijl. Het is echt waar.

0: het is echt waar.
1: Ja, daar zijn we getuigen van. Het is echt waar. De kippen in het kippenhok met de ene haan en het veertje wat weggeplukt wordt door de ene kip. En daar gaat een geruchtenstroom op gang komen tussen Appelscha en Smilde. En het is verspreid door een Barneveldse trien. Dat is het verhaal van Martine Bijl, gebaseerd op het sprookje van Andersen. En het is een Nederlandse tekst voorzien van Henk van der Molen. De kleinere plaatsen, nou daar hoort ook Hummelo bij. En in Hummelo had je vroeger een lagere school, nu natuurlijk een basisschool. En wie ging er naar de lagere school? In Hummelo, dat was onder andere Benny Jolink en de rest van Normaal.

0: Ja, mooie herinneringen komen boven bij Benny Jolink. En normaal, als zij zingen en zich herinneren de lagere school in Hummelo. Je luistert naar Link en we hebben een programma met muziek gelinkt aan kleine plaatsen in Nederland. Even vragen aan mijn technicus, wat is de kleinste plaats van Nederland, Adrie? Hij heeft geen idee. Nou, het is eigenlijk een heel makkelijke oplossing. Het kleinste plaatsje in Nederland ligt in Den Haag en dat is Madurodam. Een miniatuurstadje. Juist. En weet je wie daar op bezoek is geweest? Wim Sonneveld. En Wim Sonneveld heeft per ongeluk, zonder dat hij het wist, iemand meegenomen in zijn broekzak of in zijn jaszak. Ik weet het niet, maar hij kwam thuis en dan gebeurt er iets. Luister naar Margootje.
1: Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje zo groot, nee, iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè?

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Mirgootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in bad en ze wou mee in bed.

Ja, de live uitvoering van Margotje met een beschaafd applaus uit de zaal. En dit was dus Wim Sonneveld. Hij zong over zijn Margotje uit Madurodam. Het was uit 1965. Prachtige stem blijft dat altijd van deze Wim Sonneveld. Ik ga over naar 1977 en dan naar een mooi nummer van Joost Prinsen. Helaas, hij is ons ontvallen deze week. Een veelzijdig man hè, was die Joost Prinsen. Hij was acteur, presentator, zanger, schrijver. En vooral eigenlijk, wat mij betreft, een wijs en ruimdenkend mens. En hij heeft in het kader van dit programma ook een prachtig nummer gemaakt. In 1977 dus. En het gaat over de treinmachinist die gek is op oude stations. En weet je welke stations hij dan met name noemt? En dat is leuk. Lunteren en Geldermalsen.

En daar verdwijnt hij met zijn trein. Joost Prinsen als machinist. En natuurlijk het station van Lunteren in onze eigen omgeving in het Valleigebied. En echt een mooi station. Dus als je een keer van Ede naar Amersfoort gaat, stap eens een keer uit en wacht eventjes op de volgende trein. Dan heb je ongeveer een half uur de tijd om even te kijken hoe mooi dat station in Lunteren is. Eventjes het zonnetje laten schijnen op het station in Lunteren. En dan ga ik een bruggetje maken naar de zon in Scheveningen. En dat is een nummer van Rita Reis. En natuurlijk wordt ze begeleid door het combo van Pim Jacobs. En dat nummer, Zon in Scheveningen, is het eerste en misschien ook wel enige Nederlandse echte jazzy nummer. En weet je hoe het is ontstaan? Willy van Hemert en Harry de Groot, een tekstschrijver en een muziekschrijver, die zaten eens een keer bij elkaar en die zeiden van, nou ja, er is eigenlijk nog nooit een Nederlands jazznummer gemaakt. En dat hebben ze samen even gecomponeerd. En het is natuurlijk een fantastisch nummer geworden, Zon in Scheveningen. Het is uit 1959, dat is al een tijd geleden. Maar het klinkt nog steeds eigenlijk als een evergreen, zo mag je dat zeggen. Het is daarna ook wel opgenomen door andere mensen, Simone Kleinsma bijvoorbeeld. Ja, met alle respect, dan haalt toch het nummer van Rita Reis de kroon. En andere uitvoeringen zijn minder jazzy. Dat is het eigenlijk. Laten we gaan luisteren naar De Zon in Scheveningen met de Rita Reis.

Nou, dat zou wel lukken. De zon in Scheveningen maakt je altijd bruin, maar je moet je wel goed insmeren. En met Rita Reis vertrekken wij vanuit Scheveningen een stukje via Den Haag gaan we naar Wassenaar. En in Wassenaar ontmoeten twee mensen. Dat zijn Ros en Ibar. En zij gaan straks zingen over dat Wassenaar. En uit die tekst blijkt al dat Wassenaar toch een wat deftige plaats is. Het is inderdaad een aanhangsel van Den Haag. Maar in Wassenaar wonen de rijke mensen die in Den Haag werken. En in Wassenaar kun je ook zeggen dat er sprake is van een VVD-bolwerk. Misschien ook wel een PVV-bolwerk, we weten het niet. Maar we hebben daar in Wassenaar ook maar liefst 3 hockeyclubs. Een kleine plaats met 3 hockeyclubs. Groen-Geel, de Kievieten en HGC. Maar tegelijkertijd heb je ook nog 3 voetbalclubs, namelijk Blauw-Zwart, Graaf Willem en SVC 08. Een gemêleerd gezelschap daar in Wassenaar. En het zijn 2 mensen, namelijk, hoe heet ze ook alweer? Ros en Iba. En zij gaan hun ervaringen vertellen over Wassenaar.

0: Wassenaar. De kofferbak.
1: Ja, de kofferbak. En hierin hebben we een heel mooi nummer. En dat gaat over een meisje uit Sas van Gent. Hoe het meisje heet, dat is Annelies. En Annelies heeft mooie dromen. Nou, eigenlijk, als je goed luistert naar de tekst, haar ouders en vooral haar moeder heeft mooie dromen voor haar. Want ze zou een rasartieste zijn. En ze zou heel groot kunnen worden. Ja, en dat kun je niet worden in Sas van Gent. En dan verhuis je natuurlijk naar Amsterdam om daar in de grote wereld de grote ster te worden, zoals je moeder voor je gedroomd heeft. Het origineel is van Louis Neefs. Hij heeft het gemaakt en gezongen en grootgebracht in 1980. En Rob de Nijst heeft het daarna ook dunnetjes over gedaan en ook heel erg mooi, en dat deed hij in 2000. Adrien Speckley zorgt voor de compilatie van Annelies uit Sas van Gent.

Uit Sas van Gent in Zeeland, haar moeder zei, mijn dochter wordt een ster. En iedereen in Sas van Gent in Zeeland zei ja, dat Anneliesje brengt het ver.

Ja, en van Sas van Gent ga ik direct over naar Veenendaal. En dan naar Marcel Veenendaal, overigens geboren in Ede. En Marcel Veenendaal heeft een mooi album uitgebracht. Samen onder andere met Jan van Duikeren. En dat is iemand die in het Metropoolorkest speelt en vooral ook blaast. En het nummer heet, wat wij gaan afspelen, Come Wander With Me.

0: Ja, ik wil hier niet doorheen praten, zo mooi is het. Een jazzy muziek van Marcel van Veenendaal, geboren in Ede. En dat doet me dan weer denken, ik maak de stap van Ede naar Ede Staal. En Ede Staal, wie is dat? Hij was een bekende Groningse zanger. Hij is in zijn leven, hij heeft geleefd tussen 1941 en 1986. Helaas is hij te vroeg overleden. Hij was leraar Engels, maar daarnaast in zijn vrije tijd zanger, dichter. En dan vooral een dichter en zanger over het Groningse land. En hij heeft in het volgende nummer, gaat hij zingen over Uithuizen, dat is dan Uithuizen. En Spiek, dat is Spijk, en dat ligt allemaal in de buurt van Delfzijl. En dat is het Hoge Laand.
1: Het is de lucht achter Uithuizen. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lans naar Klooster en de Westpoor langs de diek. Het zijn de meuns en de moeren. Het zijn de kerken en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun. Dat is mijn land. Mijn hoge land. Het is de lucht achter Uithuizen. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lans naar Klooster en de Westpolen langs de diek. Het ben de meuns, ben de moon. Het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun. Het ben de meuns, het ben de beun. Het is een doevertillende stroot, het is een oude bakkerij. Het ben de grote boomplootsen, van waar we mosken zo naar mij. Het is de waait, het is de hoven, het is het koolzoot in de blauw. Het is de horizon bij Ronen, vlak noorden dunne bui. Dat is Milaans,

0: in het geluid. Ik heb voor het eerst de moe verkeer en vuil de vorm van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zeker niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land een donker kleid over ons legt.
1: Ja, mooie muziek en mooi gezongen door deze Edestaal over het Hoge Land, helemaal in het noorden van Groningen. En van Groningen en van Oethuizen en van Spiek gaan we over naar Maarten van, let op zijn achternaam, Roosendaal. Maar Maarten van Roosendaal gaat zingen over bergen in Noord-Holland. Nou, eigenlijk heeft hij het niet over de plaatsbergen in Noord-Holland, maar over een meisje uit de plaats Bergen in Noord-Holland. En het gaat vooral over het meisje dat er niet meer is, waaraan hij steeds meer en meer gaat denken naarmate hij ouder wordt.

0: Juist, Maarten van Roosendaal met dat meisje uit Bergen, Noord-Holland. En vanuit Bergen gaan wij via Emmeloord, Almere, naar het Tuig van Nieuwegein. En dat wordt gebracht, voorgedragen door Jeroen van Merwijk.
1: Deze heet Dat Tuig uit Nieuwegein. Veel dingen zijn soms minder leuk. Bijvoorbeeld menstrueren. Of een been kwijt na een ramp en dan een jaar revalideren. Met het in ontbinding zijnde lichaam van een walvis copuleren. Maar niets is zo afschuwelijk als kinderen uit Almere. Kinderen uit Almere, die zijn gek. Ze zijn te dom voor woorden. En ze lullen uit hun nek. Met de normen en de waarden van een HEMA-afdruiprek. Kinderen uit Almere, die zijn gek. Nooit van Plato, Multatuli of van Thomas Mann gehoord. Geen nieuwe meien, nieuwe lente. Geen de zee klost voort. Kennen alleen de laatste mode en het nieuwste schuttingwoord. Staan onderaan de ladder van de menselijke soort. Op hun derde al de weg kwijt. Losgeslagen en ontspoord. Zo, dat is wel duidelijk, dat punt dat is gescoord. Verder nu met kinderen uit Emmeloord. Kinderen uit Emmeloord zijn raar. Ze hebben rare benen, rare voeten en ze ruiken raar. Ze hebben rare oogopslagen, rare slagen in hun haar. Ze zijn kortom op alle fronten raarder nog dan raar. Maar gelukkig niet zo raar als Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, die is geschift. Ze is tegen naaldhakken, de korte rok en tegen lippenstift. Ze is de reden dat in Nederland geen vrouw haar been meer scheert, haar wenkbrauwen en bovenlip haar niet meer epileert. En van top tot teen en op de tanden slechts bestaat uit haar. Dat is allemaal te wijten. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir moet voor de trein. Vergeleken bij Simone was Pol Pot van marsepein. Ze is een soort Napoleon, een zus van Frankenstein. Maar gelukkig heel wat beter dan dat tuig uit Nieuwegein.
0: Oké, applaus voor deze Jeroen van Merwijk als hij het op het laatst toch nog heeft over dat tuigen uit Nieuwegein. We gaan naar een groot dorp met Herman van Veen en hij bezingt Hilversum 3.

Ja, we hebben in deze uitzending van Link een gevarieerde tocht gemaakt door het gevarieerde landschap van Nederland en allerlei verschillende plaatsen bezocht. En de laatste was dan Hilversum. Ik sluit af met de March of the Butterflies. En dat wordt gespeeld door Martijn van Wageningen. En ik dank Adrie Spekley voor de techniek van dit programma. En ook volgende week is er op dit station 1 Vallei weer een programma dat heet Link.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied De Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en een regenomkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terechtkwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Nog heel erg jong, 22 jaar, hele mooie leeftijd. En hij is geboren en hij woont nog steeds in Ede. Dat was op 16 november 2003. Heeft toen de ESV, de Edese schoolverenigingen, gevolgd via de basisschool. Vestercollege aan de Amsterdamse weg en daarna VMBO Theoretische Opleiding. En daarna werd het opgevolgd door Aris en... Uiteindelijk is hij terechtgekomen op Technova en dat was het helemaal voor hem. Software Development, kortom ICT. Hij werkt nu bij een bedrijf in Ede, Depositado, 36 uur per week en heeft zelfs ook een eigen bedrijf. En daar steekt hij 20 uur per week in als webontwikkelaar en webmaster. Hij werkt in het bedrijf waar hij werkt met allemaal autistische mensen en daar voelt hij zich helemaal thuis, want dat is een hele directe omgeving en ook heel erg informeel. Als vrijwilligerswerk beheert hij het web van de BOSK Winterweek en hij heeft diverse functies bij het project Festijn in de Steinenbuurt in Ede. Als hobby's sportschool, lezen, reizen en over 2 weken, vertelde hij me net, gaat hij interrailen. En hij heeft een hele mooie lijst bij zich. De gast van vandaag is Casper Landman en zijn allereerste plaat is van Tom O'Dell, The Best Days of My Life.

0: Mooi ingetogen nummer op plaat. Plaats nummer 12 in de lijst van Casper Landman. Welkom Casper, leuk dat je in de uitzending bent.
1: Dank je.
0: Ja, ik zei een mooi ingetogen nummer. Als ik jou vraag, wat is, je bent 22 jaar, de beste dag uit jouw leven geweest tot nu toe?
1: De beste dag uit mijn leven? lastig. Ik denk het moment, mijn fietsvakantie naar Berlijn, dat ik bovenop een heuvel stond. Ja. Enorm heb moeten ploeteren om er te komen. En uitkeek op eigenlijk een heel rustig dorpje. En dat ik gewoon kon zeggen tegen mezelf, Casper, je hebt het gewoon gedaan. Je
0: bent, yes, I did it.
1: Na alles, ja. Eindelijk.
0: En dan ook dat zicht, ja. En de rust waarschijnlijk.
1: Heel rustig.
0: Je hebt heel veel mooi. Inspanning gepleegd. Ja. Nou, ik zie het helemaal voor me. Hartstikke mooi. Welkom. Je hebt hele bijzondere platen vandaag in de lijst meegenomen. Vond ik tenminste ook wel wat bekendere platen. Ja. Het is heel erg afwisselend. Maar het heeft heel erg met jou persoonlijk te maken.
1: Ja, gaf iedere, je me net aan. Iedere plaat die heeft een heel persoonlijk verhaal erachter zitten. Mm-hmm. Omdat, nou ja, ik heb al best wel veel meegemaakt in mijn leven. Mm-hmm. Hele mooie dingen, ook wat minder mooie dingen.
0: Ja.
1: En ik koppel eigenlijk al die momenten aan een

0: nummer. Zo het volgende nummer, dat is wanneer ik een hele stressvolle, drukke week achter de rug heb.
1: Mm-hmm.
0: En ik dan onderweg naar huis gewoon ergens helemaal nergens meer zin in heb en niemand niet. Dan zet ik dat nummer aan om even tot rust te komen, even te landen, even niks aan mijn hoofd te hebben.
1: Mm-hmm. En hoe vaak komen die momenten voor?
0: Oh, toch wel echt wel 1-2 keer in de maand inderdaad.
1: Maar dat valt wel mee. Ja.
0: Het valt op zich wel mee inderdaad. Ja.
1: Ja, ja. En dan is het zo dat je je terugtrekt op je kamer. Koptelefoon op of oortjes in.
0: Even koptelefoon op. Even muziek op standje 110. En,
1: dat wel. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: En niks anders horen dan de muziek. Ja.
1: En dan laat je ook helemaal gaan in die muziek, ja, zeg maar. En dat is om dan alle stress en alle prikkels kwijt te raken. Wat,
0: ja,
1: wat is dan waar je op dat moment last van hebt vaak?
0: Alle stress, alle inderdaad prikkels van de omgeving, van berichtjes van klanten, van collega's, pointers van mijn baas. Opmerkingen die ik zelf heb gemaakt, waar ik denk, daar heb ik toch een beetje spijt van. Die ik dan allemaal op heb gebouwd, niet kwijt heb kunnen raken tijdens het sporten bijvoorbeeld.
1: Oh, dat komt allemaal terug in
0: en
1: je
0: dat
1: hoofd.
0: Dat komt allemaal terug.
1: Dat stapelt zich op, ja, als het ware. Ja.
0: En dan moet ik even kwijt. En voor mij is muziek...
1: Maar dan moet je ook wat met die kunnen frustraties, ergernissen, de drukte. Daar moet je ook wat mee doen dan op, ja, zich, toch? Alleen met muziek luisteren red je het niet mee.
0: Nee, afstanden fietsen is een goede uitspraak.
1: Ja. Ik had dat trouwens helemaal niet genoemd. En jij zegt dat nu ook. Je hebt ook nog eigen bedrijf, HRBL, samen met Levi en JJ. En daar doe je webontwikkeling en webmaster. Buiten de 36-urige werkweek doe je ook nog 20 uur steken in je eigen bedrijf.
0: Ja.
1: Dus ik snap wel dat je af en toe de volgende plaat even nodig hebt. Zullen we daarna gaan luisteren? Welke plaat is het, Casper?
0: Real Gone van Sheryl Crow.

0: Twee platen achter elkaar in de lijst van Casper Landman vandaag. Sheryl Crow met Real Gone. En ja, dit nummer kon natuurlijk niet missen. Wie een beetje van muziek houdt, ja, die kent dit nummer wel. ABBA was dat met Lay Your Love on Me. Nou weet ik, Casper, jouw vader is een behoorlijke ABBA-fan, om het zo te zeggen.
1: Behoorlijk, ja.
0: Volgens mij ben je wel een beetje beïnvloed, of niet?
1: Een beetje. Door al die jaren...
0: Dat is understatement.
1: Ja. Zoveel ABBA naar het ABBA-museum met in Stockholm, dan... Moet je wel ABBA op je lijst hebben staan. Dus.
0: Oh, er is van huis uit jou verplicht dat ABBA op je lijst moest.
1: Nee, maar nou, niet echt. Maar toch ergens toch een beetje.
0: Wel. En waarom dan dit nummer? Lay All Your Love On Me.
1: Nou, de films Mamma Mia, de verfilming van muziek in ABBA, die heeft een hele mooie scène over dit nummer. Mm. Waarbij er getrokken wordt aan elkaar, aan twee mensen die elkaar... Nou ja, liefhebben die verliefd op elkaar zijn.
0: Ja.
1: En die scène die heeft, nou ja, zo erg in mijn brein is die blijven plakken dat iedere keer als ik het nummer hoor, moet ik aan de scène denken. En iedere keer als ik de scène ergens zie, moet ik meteen aan het nummer denken. Ook al zit er geen.
0: Ja, dat begrijp ik. Ik heb beide films niet gezien. Heb ik net aan jou bekend tijdens de muziek.
1: Schande.
0: Ja, erg hè. Sorry, dat ga ik nog wel echt wel een keer inhalen. Want je maakt me wel nieuwsgierig. En zou jij dan diegene willen zijn die gedragen wordt? Of zou jij willen dragen?
1: Ik zou willen dragen.
0: Willen dragen?
1: Ja, ik zou willen dragen.
0: Oh, ik had het anders.
1: Lijkt me veel grappiger om dat van onder met een hele groep mensen mee te maken. Ja.
0: Dat doet een beetje denken aan stage diving. Hè? Van een artiest die vanuit het podium in het publiek duikt.
1: Ja.
0: Zo. Ja, maar je hebt het nog nooit eerder meegemaakt, neem ik aan, of
1: nee, wel? Nee.
0: Oké. We gaan verder met jouw volgende plaat van Amy Carty. Ik denk dat heel veel mensen daar nooit van gehoord hebben. Vertel eens.
1: Ja, het is een nummer wat gaat over heel veel heel snel willen. In een hele korte tijd. Je bent net ergens aan begonnen aan een nieuwe opleiding, een nieuwe studie, een nieuwe fase in je leven. En je rent jezelf eigenlijk een beetje voorbij. Mm-hmm. En dat doe ik zelf ook heel vaak. Mm-hmm. Ik wil heel veel nog in mijn leven. Ik wil heel snel. En ik wil heel veel dingen leren. En dan merk ik toch af en toe dat ik mezelf een beetje voorbij ren.
0: Dus dan moet je op de rem trappen.
1: Moet ik op de rem trappen.
0: Nou, dan helpt het plaat van Sheryl Crow. Die helpt daarbij om even op die rem te trappen.
1: Ja.
0: Maar maak je dan ook een soort lijstje? Dat je zegt van wat is belangrijk... Dat kan later wel.
1: Reflecteren inderdaad. Dit nummer laat me altijd heel erg reflecteren op de afgelopen weken.
0: Ja.
1: Kijken wat er goed is gaan en waar ik eigenlijk nog eventjes iets meer tijd aan moet besteden. En waar ik niet zo snel keuze in moet maken in het vervolg.
0: Ja, ja. Dus het is ook even een soort balans opmaken van wat heb je goed gedaan en wat kan je verbeteren, zoiets?
1: Ja, klopt.
0: Zeg maar. En dan ook met jezelf een soort afspraak te maken. Nou, daar ga ik dan aan werken.
1: Daar ga ik dan aan werken, ook. Ja.
0: Nou, ik heb weer wat geleerd. We gaan eerst luisteren naar Amy Carty met Two Days in College, Into College. En daarna een ander nummer, Let Me Be Me. En daar gaan we straks over praten.
2: I'm two days into college and I'm three lectures behind. There's this guy, let's name him Colin. He says he wants to be mine. But it doesn't really sit with me quite right. Because he doesn't really like...

0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.
1: You're older than me, lovely but a little grumpy. You care about people around you, but often

0: Let Me Be Me op nummer 8 in de lijst van Casper Landman vandaag. Casper, ik wil even een verbindingje maken. Je vertelde straks tijdens de koffie dat jij bij Depositado werkt. Een bedrijf waar allemaal autistische mensen werken. Hè? Jij bent zelf ook autistisch. En toen vroeg ik, ja, wat is dan het verschil? Je ziet heel vaak dat autistische mensen in ICT werken, omdat ze heel erg kunnen focussen. Hè?
1: Ja.
0: En jij zei, ja, Henk, de sfeer daar is heel direct en heel informeel. Met andere woorden, hè, als ik dat koppel aan dit nummer, kun je daar dan helemaal jezelf zijn?
1: Ja, iedereen
0: is
1: kan
0: het
1: zich,
0: dat dan?
1: Ja, iedereen is zichzelf. Iedereen heeft hele eigen hobby's. En daar kun je ook gewoon open over praten.
0: Ja.
1: En,
0: maar je hoeft niet een rol te spelen, zeg maar, op je werk. Dat gevoel heb je niet.
1: Nee, je hoeft je niet voor te doen als iemand anders om aan te sluiten bij de groep. Nee, iedereen is volledig zichzelf en dat waarderen we.
0: En wat is dan de sfeer van je werk? Zou je dat voor ons, wij zijn daar natuurlijk niet, kunnen omschrijven waardoor dat zo fijn is?
1: Nou, je kunt alles zeggen wat je wil zeggen. Je hoeft niet een filter te hebben. Mm-hmm. Niet naar je werkgever, niet naar je mede-collega's, niet naar stagiaires, niet naar klanten. Klanten weten hoe wij zijn en hoe wij werken. Die weten dat we goed werk leveren.
0: Ja.
1: Ook al zijn we soms wat extra direct in de communicatie.
0: Ja. Dat je soms iets lelijk zegt, zeg
1: dat
0: maar.
1: Dat je soms iets lelijk zegt.
0: Ja.
1: Zegt
0: en dat neem je elkaar ook als collega's dan niet kwalijk?
1: Nee, dat neem je niet kwalijk.
0: Dus jouw collega's kunnen jou alles zeggen en je slikt het weg?
1: Ja. Omdat okay. Ik ook alles tegen mijn collega's
0: ja, zeg. Ja, het is een wederkerigheid is het dan.
1: Ja.
0: En is dat dan weer de link met Let Me Be Me? Of zit daar ook nog wat anders
1: onder?
0: Er zit
1: een extra laagje aan. Ja. Mijn broertje en ik verschillen heel erg qua persoonlijkheid en qua mening. En dit heeft ook mee te maken zo van, ik ben echt heel, heel anders. Ik heb in alle opzichten ben ik, denk ik, anders dan mijn broertje. Mm-hmm. Alleen toch kunnen we het heel goed samen vinden en geef ik enorm veel om hem.
0: Ja.
1: En dit reflecteert daar ook op dat ik hem moet laten voor wie hij is en anderen moet laten voor wie zij zijn. Maar dat ik dan ook wil terugkrijgen dat andere mensen mij laten zijn wie ik ben.
0: En laat jouw broer jou zijn wie je bent, vind je?
1: Meestal wel, ja.
0: Meestal wel? Ja, ja, hij is hier zelf niet.
1: Hij is hier zelf niet.
0: Zou hij dat ook antwoorden?
1: Denk het niet helemaal, nee.
0: Want?
1: Nou, ik jaag hem best wel vaak op de kast. Dus hij reageert het ook wel weer af op mij. Maar
0: ja,
1: dat maak ik het zelf naar.
0: Dus. Ja, ja, dat denk ik ook dan.
1: Ja.
0: Ja, ja. Oké, dat is heel mooi dat je dat zegt. Kun is de volgende plaat op jouw lijst, als ik het goed
1: ja.
0: zie. Vertel eens.
1: Nee.
0: Oh, ben ik iets te ver?
1: Stick Season.
0: Stick Season. Oh, ik loop te snel van stapel. Stick Season van Noah Kahan.
1: Ja, dat is rond COVID een hele lastige tijd voor me geweest. Ik zat aan het einde van mijn middelbare schooltijd. Ik deed staatsexamen. Dus ik had eigenlijk schriftelijk en mondeling examen moeten hebben. Maar vanwege COVID vielen de schriftelijke examens weg. En had ik alleen maar mondelingen examens waar mijn hele eindcijfers op gebaseerd werden.
0: En ook nog via de computer waarschijnlijk?
1: Nee, hoewel, op locatie.
0: Hoewel op locatie.
1: Mondeling scheikunde, mondeling wiskunde.
0: Nee. Ja.
1: Mondeling geschiedenis. En dat is zo'n stressvolle periode geweest dat, nou ja, ik heel blij ben dat ik het heb gehaald. Ook al had ik een 4 voor geschiedenis. Alles ging voor de rest goed. En nou ja, dit nummer brengt me iedere keer terug naar die periode. Omdat ook uitkwam rond COVID. En ik toen het ook voor het eerst heb gehoord.
0: En je hebt het toch maar geflikt,
1: Casper. Toch geflikt.
0: Zo is dat. Nou, we gaan er naar luisteren.

0: Een heel mooi nummer van Kun Remedy uit 2024. Je hebt mooie nummers uitgekozen, Casper. En we zitten nu in de COVID-periode van jouw leven, hè, eigenlijk. Ja. Even los van zo meteen gaan we over deze plaat praten. Maar als je terugkijkt, veel jongeren hebben het echt heel moeilijk gehad in die tijd. En heel begrijpelijk. Hoe heb jij dat ervaren als je terugkijkt?
1: Een van de lastigste perioden in mijn leven, inderdaad, ja.
0: En wat was dat dan?
1: Heel veel dingen los moeten laten. Heel veel verlies.
0: Dingen die niet mochten, zo?
1: Dingen die niet mochten. Vrienden waar het contact zodanig mee verslechterde dat ik ze eigenlijk daarna niet meer heb gesproken. Maar ook familie die ik toen heb verloren rond die periode, inderdaad. Ja,
0: ja, want daar heeft deze plaat mee te maken die we net hoorden, Remedy, hè?
1: Ja. Mijn oma die is in die periode ook overleden. En dit nummer trekt me altijd heel erg terug naar de tijd dat ik bij haar logeerde. Dat ik met haar spelletjes speelde, wandelingetjes maakte vroeger. Maar ook in de periode dat het langzaam minder ging. Vanwege haar dementie. Dat ze langzaam vergat ook wie ik was. En
0: kon je haar daarbij helpen?
1: Nou ja, meestal gewoon een beetje overheen praten en gewoon accepteren dat ze soms gewoon niet meer wist dat ik mijn naam Casper was.
0: Ja.
1: En soms ook dat ze vergat dat ik haar kleinzoon was.
0: Ja, ja, ja. Maar andere momenten waarschijnlijk was het er weer wel.
1: Ja.
0: Dat wisselde bij haar, ja, hè, heb ik begrepen. En wat voor band had je met je oma?
1: Heel diep. Vroeger in mijn jeugd, toen mijn broertje heel ziek was, ben ik vaak bij ze geweest.
0: Ja.
1: En ik ben gedurende mijn hele jeugd heel vaak bij ze geweest om te logeren. Zelf met de trein erheen uiteindelijk toen dat kon.
0: En ja, ja. Kon je troost bij haar vinden, zeg maar?
1: Ja.
0: Zo altijd, klinkt ja. Het. Ja? Oh, mooi, ja. Ja, iedereen zou wel zo'n oma willen, denk ik.
1: Ja.
0: Maar ze blijft voortleven in je herinnering, denk ik.
1: Klopt, zeker.
0: Een andere plaat, Father and Son.
1: Ja, ook een emotioneel nummer voor me. Weet tegenwoordig dat tijd echt eindig is en dat ik niet eeuwig nog meer met mijn vader heb. Dus ik probeer zoveel mogelijk tijd nog met hem te besteden. Niet dat hij heel oud is, maar ik merk langzamerhand toch wel dat dingen iets achteruit gaan. En ik maak me daar zorgen om.
0: Mm-hmm. Durf je dat te zeggen?
1: Dat durf ik wel te zeggen, mm-hmm. Maar niet te vaak.
0: Nee, snap ik.
1: En ik probeer hem ook vaak genoeg te laten weten dat ik van hem hou.
0: Ja.
1: Maar ja, het raakt me wel.
0: Ja, ik hoor het aan je. Ja, nou, heel mooi. En Cat Stevens heeft daar een mooie vorm in gevonden in dit lied, denk ik.
1: Toch, hij is een groot voorbeeld voor me, mijn vader. En dit nummer geeft voor mij een beetje aan dat ik nog heel veel van hem kan leren. Maar dat hij het ook op zijn manier zelf heeft gedaan. En dat een grote bron van inspiratie voor me is.

0: Nou, dit kon niet missen. Het was filmmuziek. Welke film was dit, Casper?
1: Monsters, Inc.
0: Ja.
1: Een van mijn favoriete kinderfilms. Waar ik goede herinneringen aan heb met het kijken op de bank met mijn vader en mijn broertje.
0: Ja.
1: Ja, het is een nummer wat voor mij relateert aan mijn broertje. Ik kan eigenlijk niet zonder hem.
0: Nee, dat gaf je inderdaad net ook al aan. Af en toe hebben jullie ruzie en jullie denken heel verschillend over dingen. Ja. Maar
1: toch hou ik heel erg van hem. En zie ik mijn leven eigenlijk niet voor me zonder hem.
0: Ja, dat zegt dit liedje ook.
1: Ja.
0: Dat jij niks was zonder. En je gaf straks aan dat jouw broer heel erg ziek geweest is. Heb je toen erg zorgen gemaakt?
1: Ja, die hele periode heel erg zorgen gemaakt, ja. En nu ook telkens inderdaad als ik een iets van in het nieuws zie over een broertje of zo die een ongeluk heeft gehad of zo, dan relateer ik dat ook weer naar mijn eigen broertje. Niet dat hij een ongeluk heeft gehad, maar wel omdat hij ernstig ziek is geweest.
0: Ja, ja, ja. Dan slaat de schrik weer je op het hart. Volgens mij gaat het heel goed met hem, toch?
1: Het gaat heel goed met hem, ja.
0: Ja, dus dan moet je dat niet gewoon loslaten?
1: Ik moet het loslaten. Ja. Het is een proces. Het komt langzaam.
0: Ja, dat zeg je dan tegen jezelf waarschijnlijk ook. Ja. Oké. Okay. We zijn aangekomen bij je top 3. Is dat nou ook echt een top 3? Of is het, hadden alle nummers wel in een andere volgorde in je lijst kunnen staan?
1: De top 3 had ook iets omgedraaid kunnen worden. Maar
0: blijft wel binnen die 3 platen.
1: Blijft wel binnen die 3 platen, ja.
0: Wat staat er op 3 op je lijst, Casper?
1: Without You van The Kid LAROI. Een nummer wat echt heel erg gerelateerd is aan mijn vriendengroep. Van het gamen wat ik vroeger deed met veel internationale vrienden. Iedere keer wanneer we een spelletje hadden gewonnen, dan schreeuwden we naar elkaar de teksten van dit nummer. Dat we het niet zonder elkaar hadden gekund. En hoewel ik ze nu niet zo vaak meer spreek. Iedere keer als ik dat nummer hoor, dan denk ik toch aan die tijd van Die gezellige avonden gamen samen.
0: En dan had je een koptelefoon op en een microfoon voor je mond waarschijnlijk. Ik probeer het me even voor te stellen. En dan heb je, dus mensen, maakt helemaal niet uit waar die zitten op de wereld. Weet je nog ongeveer welke landen dat betrof?
1: Canada, Noorwegen, Australië, Zeeland, Griekenland, Spanje.
0: Echt waar, zo de hele wereld over.
1: Ja.
0: Ja. En had je dan buiten dat in die game, dat samen met elkaar beleven, ook nog contact apart daarvan met ze? Of
1: ja, ik over waar zij mee zaten in het leven. Wat goed ging, wat niet goed ging. En ook gewoon soms af en toe bellen op momenten dat we dat van elkaar nodig hadden.
0: Ja, en dan kon je elkaar ook troosten of bemoedigende woorden toespreken op die manier.
1: Klopt.
0: Dus het was meer dan alleen maar dat gamen, om maar even zo te zeggen. Goed, wij gaan daarna luisteren. Kid LAROI.

0: Dit was de Bella's Finals van de Barden Bella's.
1: Ik kwam uit de film, hè?
0: Ja,
1: de Pitch Perfect.
0: Ja.
1: Wat een vrolijk nummer.
0: Ja.
1: Ik hoorde heel veel nummers langskomen. We gaan niet al die titels noemen, helemaal niet belangrijk. Waarom staat hij op nummer 2 in jouw lijst?
0: Omdat ik van zoveel verschillende soorten muziek hou.
1: Ah,
0: en dit
1: slim.
0: Zoveel verschillende nummers erin heeft zitten.
1: Ja, en dat pak je in één keer mee allemaal.
0: Ja, het is ook mijn favoriete film. Puur vanwege de hoeveelheid muziek die erin zit. En ik echt heel erg veel muziek luister en veel van muziek hou.
1: Niet omdat er een dans in zit en jij een hele goede danser bent?
0: Nee. Ik dans wel graag een beetje mee op dit nummer, maar niet al te veel. Nee.
1: Buiten de schijnwerpers,
0: ja.
1: Heel leuk, iets wat in de toekomst voor jou te wachten staat, is Festijn. Dat is een nieuw woonproject, hè?
0: Ja, dat is een woonproject in de Stijnenbuurt in Ede.
1: Ja.
0: Daar ben ik nog net op het laatste moment dat ze heel veel mensen zochten lid van geworden.
1: Ja.
0: En daar ga ik wonen ook.
1: En daar ben je heel, heel actief in allerlei. We gaan het allemaal niet opnoemen, maar in heel veel projecten. En
0: commissies inderdaad.
1: Commissies. En wanneer ga je daar wonen?
0: Het verwachte moment is juni volgend jaar. Dat wordt opgeleverd. Dus,
1: Dus dat is al korter dan een jaar.
0: Dat is over een jaar.
1: En kijk je er naar uit?
0: Ik kijk er heel erg naar uit, ja.
1: Want je kent ook al dus een aantal bewoners die daar komen.
0: Ik ken heel veel van de bewoners.
1: Ja. Dus dat is dan al vertrouwd, zeg maar.
0: Ja.
1: Goed, we zijn bijna aan het eind van het uur gekomen. Wat is jouw laatste plaat en waarom?
0: On Mendicone Hill van de Gorillaz. Het is een nummer dat heel erg persoonlijk voor me is. Waar ik het gevoel van krijg, ik ben genoeg voor mezelf. Mm-hmm. Ik kom mezelf er heel erg in tegemoet ook. Dat ik echt denk, ik hou van mezelf. Ik ben tevreden met mezelf. Ik ben er voor mezelf en dat is goed genoeg voor me.
1: Ja, dat noemen ze tegenwoordig affirmatie, hè? Dat je dat zo herhaalt. En daardoor voel je dan ook dat je dat zo...
0: Daardoor voel ik me echt genoeg, ja.
1: Ja, en dat dus het is melancholisch, dit nummer.
0: Ja.
1: En dat raakt dan dus ook dit gevoel bij jou.
0: Ja, klopt.
1: Dus dat wist je meteen, dat wordt mijn plaat nummer 1.
0: Dat wist ik meteen, ja.
1: Ja, nou dan gaan we daar nu naar luisteren, hè?

0: En dat was de bel voor de laatste minuut. Gorillaz waren dat met On Melancholy Hill op nummer 1 in jouw lijst. Casper, is het een beetje verwacht? Is het een beetje geworden wat je verwacht had dit uur?
1: Heel gezellig was het.
0: Ja, zeker.
1: Het was fijn om hier te zijn met je inderdaad.
0: Ja. Nou, dankjewel voor jouw ontboezemingen en een hele mooie dingen die je met ons hebt willen en durven delen. En zo zit Abba nog stiekem er nog even aan het eind in.
1: Dat is toch fijn inderdaad. Eventjes, nog een beetje.
0: Dat moet je wel goed doen, denk ik. Oké, dankjewel. En tot een andere keer nog eens. Vandaag deed de techniek Adrie Spekkelen. Hartelijk dank daarvoor. En volgende week is hier weer een hele nieuwe Mijndozijn met een nieuwe gast. Blijf gewoon luisteren en wil je je opgeven? Stuur dan even een mail aan mijndozijn@eenvallei.nl. En wie weet, de komende weken ben je dan zelf de gast hier in dit programma met jouw 12 platen. Nog een hele fijne dag en graag tot een andere keer bij de andere programma's van deze zender.

0: van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: is één Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. De bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar één Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
1: De alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Stilok.

Goedemiddag. Fijn dat u luistert naar het programma Middagzon. Ook de luisteraars van Eenvallei, Ede, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal van harte welkom. Tot 7 uur zijn we bij u. Met om 5 uur een dienst uit de hervormde gemeente in Woudenberg. Voorganger is dominee M. Goudriaan uit Ede. Het is een opname van vanmorgen. Maar we beginnen met muziek. Wat de toekomst brengen mogen en Jezus leeft in eeuwigheid.

Een gedicht van Christine de Priester. Is Christus ook onze leidsman? Wij dalen van nature als de blinden. Hoe zullen wij de goede weg ooit vinden? Moedwillig zijn wij van God weggegaan. De Satan roept en lokt van alle van zijden, om telkens ons tot zonde te verleiden. De stem wordt door onze boze hart verstaan. Gewillig volgen we de zielenrover en geven ons steeds aan de verleiding over. Ons leven lang, als God het niet vervoedt, is het paradijs in Adam, zijn wij allen moedwillig van de Heere afgevallen. Verlaten wij de bron van het hoogste goed. Maar even wonder van Gods welbehagen, nog wil de Heere zelf naar mensen vragen, die niet meer willen horen naar zijn stem. Hij nodigt door zijn evangeliewoorden. Hij trekt nog zondaars met zijn liefdeskoorden. Hij doet hen buigen en zij volgen hem. Zo worden schapen van de goede herder. Hij is hun leidsman en hij leidt hun verder. Hij doet hen veilig door het leven gaan, al gaat het vaak door moeite en gevaren. De herder zal hen leiden en bewaren, en zelfs de leeuw en beer voor hen verslaan. Eens komen ze aan het eind van hun leven, hun herder zal het echter niet begeven. Al gaat het soms door nacht en stormgedruis, de golven zullen hen niet overstromen. Hun leidsman zal hen veilig aandoen komen, hierboven in het hemels vaderhuis.

Zo dadelijk schakelen wij over naar de hervormde gemeente in Woudenberg. Voorganger is dominee M. Gordiaan uit Ede. En de dienst is van vanmorgen. Wij wensen u een gezegende dienst.

Gemeente, de kerkenraad heet u hartelijk welkom in deze dienst van het woord, waarin dominee Goudriaan uit Ede zal voorgaan. We hebben voor u de volgende afkondiging. Deo Valente, zaterdag 22 augustus is er in de dorpskerk een orgelconcert met als organist Arjan Veen en met medewerking van de sopraan Meneka Sen. Aanvangsmiddags om 16 uur. De toegang is vrij. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de IZB, de tweede voor de kerk en de derde voor onderhoudgebouwen. Alle collecten van harte aanbevolen. Ter voorbereiding op deze dienst zingen we Psalm 46 vers 1. God is een toevlucht voor de zijnen. De kerkenraad wenst u hier in de kerk en u die thuis met ons verbonden bent een gezegende dienst.

gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij in gemeente op Psalm 29 en daarvan het eerste en het laatste vers. Aardse machten, loof de Heer, geef de Heer sterkte en eer. En ook het zesde vers, loof de Heer die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt. Psalm 29, vers 1 en 6.

stellen wij ons voor de wet des Heren en de samenvatting daarvan. En zingen wij daarna Psalm 96, het zesde vers. Aanbid hem, nederig al uw leven. Psalm 96, vers 6. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden.

en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Gemeente, openen wij vanmorgen de schriften in het Nieuwe Testament, in het boek van de Handelingen, en lezen wij Handelingen 24 vanaf het 10e vers. De schriftlezing, Handelingen 24, te beginnen bij vers 10. Maar Paulus antwoordde nadat de stadhouder hem een wenk had gegeven dat hij kon spreken. Omdat ik weet dat u al vele jaren rechter over dit volk bent, verdedig ik mijn zaak met des te meer vertrouwen. U kunt immers weten dat het niet meer dan 12 dagen geleden is sinds ik naar Jeruzalem ging om te aanbidden. En ze hebben mij niet aangetroffen in de tempel, in gesprek met iemand of bezig met het veroorzaken van een samenscholing, niet in de synagogen en ook niet in de stad. En zij kunnen ook niet bewijzen van datgene waarvan zij mij nu beschuldigen. Maar dit erken ik voor u, dat ik volgens die weg die zij sekte noemen, op die manier de God van de vaderen dien en dat ik alles geloof wat er in de wet en in de profeten geschreven staat. Ik heb hoop op God. Zij zelf verwachten het ook, dat er een opstanding van de doden zal zijn, van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. En daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. En na verscheidene jaren kwam ik om liefdegave aan mijn volk te brengen en om te offeren. Terwijl ik dat deed, troffen enige Joden uit Azië mij nadat ik gereinigd was in de tempel aan. Niet met een menigte en ook niet met opschudding. Die hadden hier voor u moeten verschijnen en mij moeten beschuldigen als ze iets tegen mij zouden hebben. Of laten deze mannen hier zelf zeggen of ze enige ongerechtigheid in mij vonden toen ik voor de raad stond. Of het moest zijn met betrekking tot dit ene woord dat ik uitriep toen ik in hun midden stond. Over de opstanding van de doden word ik geoordeeld. Toen Felix, die vrij nauwkeurig op de hoogte was van de weg, dit gehoord had, verdaagde hij hun zaak. En zij als Lysias de overste gekomen is, zal ik een onderzoek instellen naar uw zaak. En hij gaf de hoofdman over 100 opdracht Paulus in hechtenis te houden, maar onder betere omstandigheden en niemand van de zijnen te verhinderen hem van dienst te zijn of naar hem toe te komen. En na enige dagen kwam Felix daar met zijn vrouw Drusilla, die een Jodin was. En hij ontbood Paulus en hoorde hem over het geloof in Christus. En toen hij sprak over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en over het toekomstige oordeel, werd Felix zeer bevreesd en antwoordde: nu kunt u gaan. Wanneer ik gelegenheid heb, zal ik u weer laten halen. En tegelijkertijd hoopte hij ook dat Paulus hem geld zou geven om losgelaten te worden. Daarom ontbood hij hem ook dikwijls en sprak hij met hem. Maar toen er 2 jaren verstreken was, kreeg Felix Porcius Festus als opvolger. En Felix, die de Joden een gunst wilde bewijzen, liet Paulus gevangen achter. Tot zover de schriftlezing van deze morgen. Laten wij nu samen bidden. Wat onze voorbeden betreft, wij bidden voor verder herstel van mevrouw Maurik, die na haar operatie voor herstel en revalidatie in revalidatiecentrum Norschoten verblijft. De geplande operatie van mevrouw Martial, Kersentuin 40, die afgelopen donderdag zou hebben plaatsgevonden, is uiteindelijk een kijkoperatie geworden.
Er blijkt meer onderzoek nodig te zijn. Deo Valente, aankomende vrijdag wordt de uitslag van die onderzoeken bekend. En zal ook duidelijk worden welke behandelmogelijkheden er zijn. We bidden voor Trix en Louis Janssen. Op woensdag 19 augustus wordt bij Louis weer een scan gemaakt om te zien hoe de tumoren zich ontwikkelen. We bidden dat de immuuntherapie aan zal slaan en dat hij daarmee door mag gaan. En dat het weer een wonder van God mag zijn zoals ze dat in de afgelopen tijd hebben ervaren. Jan Ruttekamp, Hooiland 1, is afgelopen woensdag met een gesprongen blinde darm opgenomen in het UMC. Inmiddels werd hij geopereerd. Omdat de buikholte erg was vervuild, is een drain geplaatst en wordt antibiotica toegediend. Hij verblijft nog wel in het UMC. Laten wij samen bidden. Heren, wanneer wij op deze mooie zondagmorgen hier samen mogen zijn en wij door u worden aangeroepen, worden toegeroepen in uw woord, in de bediening der verzoening, bidden wij u om geopende harten. Heren, wat zijn we afhankelijk van u? Dat geldt ten diepste van alle dingen die we ondernemen. En van alles wat op ons aankomt in voor- en tegenspoed. Maar dat geldt bovenal ook wel wanneer wij op zondag, op de rustdag, u mogen ontmoeten in het gewaad van uw woord, in het kleed van het evangelie. Heere, kom ons dan te hulp. En dan kent u de omstandigheden van ons leven. U weet van de dingen die ons vreugde verschaffen. Maar u kent ook de dingen die moeite en zorg bieden en ons misschien wel moedeloos maken voor uw aangezicht. Heere, wilt u geven dat wij in voor- en tegenspoed onze weg op u de Heere wentelen? En dan geeft u ons ook vandaag de bediening der verzoening als een onverdiende gave van uw hand. Wat een wonder dat u tot ons ouder en jongeren komt. Dat u ook, Heere, vandaag in het midden van de gemeente van Woudenberg uw woord wilt bediend hebben. En Heere, u weet beter nog dan wij het weten hoe ook in het midden van deze gemeente uw voetstappen gezet zijn, de geslachten door. En de grote werken van uw hand aan de dag zijn gekomen in het vernieuwen van zondaren, in het levend maken van doden. Geestelijk doden, in het verdiepen in het allerheiligst geloof. Heer, hoe groot zijn uw werken. En wij bidden van u, geef dat ook op deze zondag ervaren zal worden in het midden van de gemeente, dat u nog altijd dezelfde God bent. Heer, u strekt uw arm uit en u brengt mensen van allerlei plaatsen aan de voeten van de Heer Jezus Christus, uw Zoon, om daar het leven te zoeken en te vinden. En u wilt hen die u kennen door de prediking van het heilige evangelie brengen tot versterking in het allerheiligst geloof, tot een nieuwe godzalige levenswandel. En wij bidden van u, Heere, laat dat ons hartelijk verlangen zijn. Werk dat bij ouderen en bij jongeren. Dat wij u zoeken op deze dag met alles wat in ons is. U bent het immers. En wat is het een onbegrijpelijk wonder die tot ons zegt, zoek mij, opdat u leeft. En dat spreekt u tot ouderen en tot jongeren. Dat geldt, Heere, van ons allen, zoals we voor uw aangezicht bijeen zijn gekomen, of ons thuis op onze plaats hebben gezet om mee te luisteren op deze zondagmorgen. Heere, wij bidden van u, laat uw woord dan uitgaan in de kracht van de Heilige Geest. En wilt u dan geven dat de grote werken van uw hand gezien zullen worden en ondervonden zullen worden. Wees alle die u kennen mild en goed. En wilt u geven, Heere, dat het ondervonden wordt dat u niet alleen het allerheiligst geloof werkt, maar dat u het ook versterkt. En wilt u, Heere, degene die nog voortgaan in een oude wandel,
Wilt u ze aanzien in uw barmhartigheid en aangrijpen door uw genadekracht? En laat, Heere, uw Heilige Geest zo heerschappij voeren in ons midden, dat deze dienst uitloopt op de verheerlijking van uw naam. Bent u dat niet waard, dat uw naam wordt groot gemaakt? En dat, Heere, verteld wordt in het midden van de gemeente welke grote wonderen u doet. Ontferm u dan over ons en bezoek ons met uw heil. We dragen de zieken aan u op. Wilt u hen gedenken en nabij zijn? Wilt u geven, Heere, dat het werk van de revalidatie gezegend wordt bij mevrouw Maurik? En wilt u nabij zijn met mevrouw Martial? Geef dat ze rust mag ondervinden op de weg die zij gaat. In deze onzekere tijd wilt u haar en haar man gedenken en nabij zijn. Wij bidden u, Heere, voor Trix en Louis Jansen. Wilt u een God van ontferming zijn? En wilt u geven dat de wonderen van uw hand gezien zullen worden, zoals ze in de afgelopen tijd werden gezien en werden ervaren? Wij bidden u ook voor Jan Rutterkamp. Wilt u hem gedenken nu hij opnieuw geopereerd is? En wilt u geven dat er een voortgaand herstel mag zijn en een vernieuwing van krachten? Heere, ontferm u over alle die een kruis hebben te dragen. En wilt u geven dat we ons met hart en ziel onderwerpen aan u, de God die alle dingen leidt en regeert, en bij wie geen onrecht gevonden wordt? Want, Heere, wanneer de dichter de Sabbatspsalm zingt, psalm 92... dan loopt het uit op de belijdenis dat bij u het onrecht niet wordt gevonden. Geef dat dat ook in ons midden ondervonden wordt, juist ook in tegenspoed, in moeite. Wij bidden van u, Heere, als dan uw weg voor ons onbegrijpelijk kan zijn, wilt u in ontferming ons gedenken. En laat de roepstem van uw woord, zoals die eenmaal kwam tot Felix door de mond van Paulus, laat die roepstem uitgaan. Ook vandaag wendt u tot mij toe. Word behouden, alle gij einde der aarde. Wij bidden u, Heere, voor uw kerk overal in deze wereld. Wilt u in het bijzonder ook de vervolgde kerk nabij zijn en gedenken? En geef dat uw genadekracht ondervonden wordt. Zegen alle werk dat in uw naam wordt verricht. En we denken dan allereerst aan de bediening der verzoening, de prediking van het evangelie, zoals die ook vandaag op vele plaatsen in deze wereld onder de volkeren mag plaatsvinden. Wilt u genadig uw zegen geven in Israël en onder de volkeren tot de einde van de aarde toe. Zegen het werk van zending en evangelisatie. En wilt het gebruiken om velen te roepen. Heere, de eer van uw naam is er toch mee gemoeid. Hoor dan ons gebed. Wanneer wij u bidden om de voortgang van uw werk hier en overal in deze wereld. En wilt u geven, Heere, dat uw zegen ook in het rijk van de natuur, in de schepping ondervonden zal worden. Dank voor de regen die gisteren viel. En geef dat het in de komende dagen nog een vervolg krijgt. En wilt u bovenal ook geven dat wanneer uw stem klinkt in dit alles, in regen en droogte, dat dan de werken van uw hand worden opgemerkt en ons des te meer binden aan u, aan uw dienst en aan uw woord. Zegen ons volk. Doe ons terugkeren tot u. En geef, Heere, dat we van alle wegen van dwaasheid worden afgetrokken en worden gebracht tot u en tot de dienst van u, de eeuwig levende God, die regeert van geslacht tot geslacht. Hoor onze gebeden in de vergeving van al onze zonden. Hoor ons om Christus wil. Amen. Gemeente, nogmaals de collecte van harte bij u aanbevolen. En we zingen met elkaar uit Psalm 119, vers 23 en 24.
Psalm 119, vers 23, dan wandel ik vol moed op ruime baan, omdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen. En vers 24, ik zal uw geboden, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn ziels genoegen achten. Psalm 119, vers 23 en 24.

Gemeente, de tekst voor de preek is Handelingen 24, het 25ste vers. Vers 25, en toen hij sprak, dat is Paulus, over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en over het toekomstige oordeel, werd Felix zeer bevreesd en antwoordde: nu kunt u gaan. Wanneer ik gelegenheid heb, zal ik u weer laten halen. Gemeente, het gaat in onze tekst van vanmorgen over een ontmoeting van Paulus met Felix, de stadhouder van Judea. Paulus is immers gevangen genomen, naar Caesarea gebracht, waar hij voor zijn rechter moet verschijnen. De Joden zetten alles op alles om Paulus het zwijgen op te leggen, hem uit de weg te ruimen. Uitvoerig wordt in dit hoofdstuk uit de doeken gedaan wat zich allemaal afspeelt tussen Paulus en zijn tegenstanders, ook zijn rechters. Dat hij voor de stadhouder wordt gebracht en beschuldigd wordt van opruiing van het volk, het zaaien van onrust door een heel vreemd evangelie dat hij verkondigt, een vreemde boodschap van God. En in onze tekst van vanmorgen gaat het niet zozeer over een officiële rechtszitting, wanneer Paulus verschijnt voor Felix. Maar we kunnen hier eigenlijk denken aan een minder officieel gesprek van Paulus met de stadhouder Felix. Trouwens, ook Drusilla, de vrouw van Felix, is erbij. Een Jodin. Ik zeg nou zijn vrouw, maar eigenlijk zijn Felix en Drusilla beide met een ander getrouwd en is er sprake van een onwettig huwelijk. Hoe dan ook, we krijgen uit dit gedeelte de indruk dat Felix en Drusilla wel eens wat meer willen horen uit de mond van Paulus, wat nader met hem willen kennismaken. En we mogen eigenlijk wel denken bij onze tekst aan een zekere nieuwsgierigheid, een bepaalde belangstelling voor Paulus en zijn werk. Zeker Drusilla, die een Jodin is, moet weten wat er gaande is onder de Joden rondom Paulus. Hij moet een van de belangrijkste volgelingen van die Jezus zijn. Nou, wie is hij precies? Paulus van Tarse. Wat wil hij nou eigenlijk met zijn woorden over Jezus? En waarom hebben de Joden zo'n hekel aan hem dat ze hem uit de weg willen ruimen? Misschien hebben in die sfeer mogen we het een beetje zoeken. Misschien hebben we Felix en Drusilla een wat rustige dag. En hebben ze 's morgens tegen elkaar gezegd: is het niet een goede gelegenheid om Paulus eens te laten komen? We willen toch wel eens wat nader met deze man kennis maken. En zo staat Paulus hier voor Felix, Drusilla er ook bij. Zij komt uit het geslacht van de Herodesen, de man van de kinderboord in Bethlehem. En ook zijn zoon, de man die Johannes de Doper heeft laten doden. Uit die familie komt ze. Eigenlijk getrouwd met een andere man, maar Felix heeft haar afhandig gemaakt, eenvoudig afgepakt. Het gevaar gaat dat hij haar onder veel druk verleid heeft en met veel machtsvertoon van haar man heeft afgepakt. Want zo ging dat wel wanneer koning of stadhouder was, zo kon dat gaan. Terwijl hij dan zelf nog met een ander was getrouwd. Drusilla heeft het zich blijkbaar laten welgevallen. Heeft het misschien wel boeiend en interessant gevonden wat er gebeurde. En zo staat dit stel voor Paulus. Een, wij zouden zeggen, totaal wereldstel. Felix en Drusilla. En de vraag is dan, wanneer Paulus het woord krijgt, welke boodschap hij zal brengen aan deze mensen. Tussen haakjes. Ook hier blijkt op dit moment dat de Heer zijn woord vervult. Want bij zijn bekering heeft Paulus te horen gekregen dat hij zelfs voor koning en hooggeplaatste een getuige van Christus zal zijn. Dat gebeurt hier.
God vervult toch zijn woord, gemeente. En hij laat het niet zomaar ter aarde vallen. Maar wat moet hij dan in deze omstandigheden zeggen tegen deze mensen? Jongens, waar zal hij het over hebben, Paulus, als hij voor Felix staat, voor de stadhouder? Wij zijn misschien geneigd om tegen Paulus te zeggen, als het ware, gesteld dat we bij zouden staan: Paulus, kijk een beetje uit, doe voorzichtig met je woorden, want die man tegenover wie jij staat, die zal ook jouw rechter zijn. Zou Paulus het zo bekijken? Ik kan maar beter wat voorzichtig doen. Misschien werkt dat ten goede voor mij. En ik kan maar beter niet al te veel over Christus zeggen. En over de volstrekte noodzaak van het geloof in hem om behouden te worden. En wat de wil van God is, ook in het huwelijksleven van Felix en Drusilla. Laat ik voorzichtig zijn. En misschien is het wel een kans voor Paulus, als hij Felix een beetje in het gevlei komt, zal hij misschien wel over een paar dagen op vrije voeten staan. Een kans voor hem. Ten slotte zal Paulus ook wel weten wat er met Johannes de Doper gebeurd is, toen hij met de voorvader van Drusilla te doen had, met Herodes. Herodes had een vrouw die hij niet mocht hebben. Johannes zegt dat ronduit tegen hem, maar het bracht hem wel in de gevangenis en het leidde hem uiteindelijk wel tot de dood. Wat een waarschuwing voor Paulus. Wat moet hij nou zeggen? Wel, gemeente, Paulus heeft het over hetzelfde als in de synagoge van Korinthe. En op de Areopagus in Athene. En tegen de cipier van Filippi. Die zegt: lieve heren, wat moet ik doen om behouden te worden, om zalig te worden? De man wil een einde aan zijn leven maken. En Paulus zegt hetzelfde als tegen Timotheus, een geestelijke zoon. En dat hoort u in vers 24, want daar staat er dat Paulus het heeft over het geloof in Christus. Daar gaat het over, in de woorden van Paulus. Hij is ook hier voor Felix een evangeliedienaar. En hij gaat Felix niet paaien met vriendelijke woorden over zijn macht en zijn heerlijkheid en zijn wijsheid en noem allemaal maar op. Het gaat hier over dingen die ook voor Felix van de allergrootste betekenis zijn. Het gaat over een boodschap die beslist over leven en dood in de diepe Bijbelse zin van het woord. Gemeente, wat is er meer van betekenis voor een mens ook, gemeenteleden van Waldenberg? Wat is er meer van betekenis dan de dingen van Christus en het geloof in hem? Waar vallen de uiteindelijke, de eeuwige beslissingen in u en jou en mijn leven? Welke weg tot behoud is er? Welke enige weg is er tot behoud? Misschien zijn wij wel geneigd om te denken: Christus en het geloof in hem, is dat nou het beste onderwerp dat Paulus hier aan de orde kan stellen in deze ontmoeting? Christus, wie hij is en wat hij ook vandaag doet in het leven van mensen. Hij als de weg en de waarheid en het leven, de enige zaligmaker voor verloren zondaren. En dan het geloof in hem. Dat is dat hij de eerste en de grootste in je leven wordt. En dat je hem en zijn genade zoekt met heel je hart en met alles wat in je is. En dat je jezelf als het ware in je leven kwijtraakt aan hem. In zijn doorboorde handen. Heren, wat is uw wil in mijn leven? Maar gemeente, dat geloof waar Paulus het over heeft, dat heeft gevolgen voor je leven en voor je handel en wandel. En vandaar dat Paulus het ook heeft over rechtvaardigheid en zelfbeheersing of matigheid en over het toekomende oordeel. Dat zijn de onderwerpen die Paulus hier in één adem met het geloof aan de orde stelt. Rechtvaardigheid.
En dan moeten we niet in de eerste plaats bij onze tekst, dat blijkt uit de grondtekst wel. Dan moeten we niet in de eerste plaats denken aan de grote vraag uit de catechismus: hoe word ik rechtvaardig voor God? Ook al heeft dat er natuurlijk alles mee te maken. En al blijft dat de belangrijkste vraag van ons leven. Maar het gaat hier dan vooral in deze woorden van Paulus ook over het gaan van de rechte weg. Het gaat er hier over hoe Felix ook in het leven van iedere dag, ieder die hij ontmoet, het zijne kan geven in de Bijbelse zin van het woord. Hoe kan Felix als stadhouder een rechte weg gaan in zijn regering? Hoe gaan wij een rechte weg? Om er iets te noemen in ons huwelijk, op ons werk, in het gezinsleven. Nou moet u weten, gemeente, dat Felix juist zo vaak niet een rechte weg gaat. Dat is heel opmerkelijk. Wat ging deze man vaak een kromme weg? Er is nogal het een en ander bekend vanuit zijn leven, ook uit bronnen buiten de Bijbel. En daarin komt hij vooral naar voren als een onrechtvaardige man. Een machtswellusteling. Hij staat bekend als wreed, meedogenloos. Als het gaat over zijn macht en over zijn positie, dan moet alles en iedereen daarvoor wijken. Hij heeft veel Joden laten kruisigen. Soms om een kleinigheid, als ze maar even iets deden wat hem niet aanstond. Is keihard en gewetenloos als het gaat over de weg met anderen. En zo is hij eindeloos op zoek naar macht en bezit en genot. Bekende dingen toch? Ook in de 21ste eeuw. Waardoor christenen in West-Europa bedreigd worden. Komen wij, gemeente, niet vandaag op alle terreinen van het leven deze dingen tegen? Zucht naar macht, naar bezit, naar genot. Kunnen we het in ons eigen hart niet tegenkomen, trouwens? In ons eigen kleine koninkrijkje dat we zo graag bouwen. Of is dat vanmorgen een beetje overdreven? Als ik dat vraag, hoe zit het eigenlijk? Gemeente, wat is Paulus eerlijk in de wijze waarop hij Felix tegemoet treedt? Felix die vol is van deze dingen, van macht en bezit. En gewetenloos is hij op jacht naar die dingen van dag tot dag. En Paulus maakt duidelijk, Felix, dat is een andere weg dan de weg van het geloof. Dat maakt Paulus zonder omwegen bekend aan hem. En met die onrechtvaardigheid van Felix is ook verbonden zijn gebrek aan zelfbeheersing, matigheid. Want daar heeft Paulus het ook over. Over jezelf beheersen en ingetogenheid, matig leven. Zo maakt het Nieuwe Testament ook op allerlei plaatsen aan ons bekend. En als het gaat over zijn macht en over zijn roem, dan kent deze man geen maat meer. Dan kent hij geen grens meer. En dan is hij als een bloeddorstig roofdier dat op zoek is naar zijn prooi. En ruimt hij zomaar mensen uit de weg van wie hij denkt dat ze hem kwaad kunnen berokkenen. We zien nog een voorbeeld in het volgende vers. Want de eerste 2 jaren na deze ontmoeting laat Felix Paulus keer op keer voor hem verschijnen in de hoop dat hij geld van Paulus zal krijgen. Heel eenvoudig. Het bezit. Gemeente, dat woord matigheid, dat kan ook wel vertaald worden, en dat heeft in het Grieks ook vaak iets in zich van kuisheid. Nou, daar kan Paulus het beter helemaal niet over hebben met Felix. Want deze man wordt natuurlijk geweldig op zijn tenen getrapt. Want kuisheid staat hem helemaal niet aan. En dat blijkt alleen al uit de geschiedenis met Drusilla. Maar er zijn meer voorbeelden van in het leven van Felix.
En bij Felix komen we juist tegen wat we ook in onze maatschappij meer en meer zien. Als je nou maar één keer leeft hier op de aarde, dan moet je wel uithalen wat erin zit. Stel je voor dat je in dat ene leven dat je maar krijgt veel kansen laat liggen. En dat je niet bereikt wat er eigenlijk in zou zitten. Als we dat tegen elkaar zeggen vanmorgen, dan denken we, ja, we leven toch in een wereld. En dat betekent inderdaad ook heel wat voor een christelijke kerk in de 21ste eeuw. Maar gemeente, komt het nou niet wat dichterbij toch? Als het nu eens echt aankomt op de vraag, in het licht van de ontmoeting met God, waar is het mij nu echt helemaal om te doen op de bodem van mijn hart? Over wie heeft Paulus het vanmorgen? Toch ook over u en mij zeker? En over zichzelf. En dan heeft Paulus het nog over een derde in zijn preek, in zijn woorden. Dat is het toekomende oordeel. Felix, zo maakt Paulus duidelijk, er komt een oordeel. En dan ben jij geen rechter, maar dan sta jij voor jouw rechter om geoordeeld te worden. Christus. En dan zul je daar staan voor de Christus die ik jou verkondig, Felix. Als jij je leven hier beëindigt, dan is het zover. En dan heb jij een leven gehad van macht, honger en onmatigheid en genot en uitleven van wat er in je hart zit. En dan is het afgelopen met je aardse leven en met je roem. Ik denk even gemeente aan Handelingen 17. Dan komt Paulus op de Areopagus, te midden van de filosofen en de geleerden onder de Grieken. En dan gaat het over Christus in de woorden van Paulus alweer. En dan brengt Paulus ook recht toe recht aan het oordeel, het toekomende oordeel aan de orde. God heeft een man gesteld, zo zegt Paulus dan, door wie de wereld geoordeeld zal worden. Felix, zo wil Paulus zeggen, jij kunt in zekere zin met mij niet doen wat je wilt. Ja, in zekere zin wel, menselijk bezien. Maar heb je er erg in dat je zult staan voor de God van hemel en aarde? Paulus, kun je dat nou maar beter niet even achterwege laten? Om daar nou over te beginnen in deze omstandigheden. En dan nog wel tegenover de stadhouder die ook nog een keer een vonnis over jou moet gaan uitspreken. Weet wat je doet, Paulus. Nou, gemeente, Paulus weet heel goed wat hij doet. En hij weet maar al te goed dat hij in dienst staat van de Allerhoogste God. Maar van wie zou dat van ons ten diepste niet gelden? Dat wij in dienst hebben te staan van de Allerhoogste God. Hoe oud of hoe jong we zijn. En Christus zegt, ik kom om te oordelen. En Paulus weet maar al te goed dat hij uiteindelijk het behoud van Felix hier zoekt. Is het verstandig, Paulus, wat je doet? Ja, zegt Paulus, maar ik mag door genade een dienaar van Christus zijn. En ook Felix zal eenmaal voor zijn rechter staan. En dat weegt Paulus zwaarder. Begrijpt u dat, gemeente? Ik zou er vanmorgen niet voor willen pleiten, laten we duidelijk zijn, om maar zo bot mogelijk te zijn in de ontmoeting met onze naasten. Maar ik vraag me wel af, en dan kijk ik vanmorgen ook naar mezelf, of wij niet erg bang worden vandaag om het met onze naasten te hebben over de dingen van de allergrootste betekenis, ook over het toekomende oordeel, over de wederkomst van Christus. Of we niet soms de dingen een beetje wegmoffelen. Nu is het natuurlijk belangrijk wat Felix met deze preek van Paulus doet. Zou Paulus' gemeente niet met spanning uitzien naar de reactie van Felix en van Drusilla?
Wat zullen hun antwoorden zijn op de woorden van Paulus? Wij weten goed genoeg dat het Paulus maar niet om het even is. Hoe mensen reageren op de verkondiging van het evangelie. De gemeente, als je toch op de kansel staat en het is je onverschillig wat de uitwerking van je woorden zijn. Dat is toch eigenlijk om te huiveren. Ziet u, zo is het bij Paulus niet. Bepaald niet. En we weten goed genoeg hoe Paulus in liefde, 2 Korinthe 5, maar ook wetende de schrik des Heren, het evangelie aan de harten legt, hier van koningen en stadhouders en hooggeplaatste. En we weten dat Paulus een man is die niet liever ziet dan dat mensen worden toegebracht tot Christus. Gemeente, wee mij wanneer ik vanmorgen niet bezet ben met het verlangen dat de Heilige Geest ook vandaag mensen toebrengt tot Christus. Ziet u dat? Want daar gaat het hier over, blijkbaar. Hij ziet niets liever dan dat mensen hun leven verliezen aan hem. Begrijpen we die man Paulus en delen we zijn verlangen? Er gebeurt iets wat Felix nog niet zo vaak is overkomen. Hij wordt zeer bevreesd, staat er dan in de tekst. In het algemeen had Felix niet zo heel veel op met de Joden. Al deed hij er al het mogelijke aan om de Jodin Drusilla in te palmen. Veel respect voor anderen heeft hij niet, in het algemeen al. En helemaal al niet voor gevangenen. En Paulus is een gevangene. En hij heeft van een gevangene in het algemeen weinig te verwachten. En dan nu toch dat opmerkelijke dat de woorden van Paulus Felix zo aangrijpen dat hij bevreesd wordt. Hij zit op een gegeven moment met knikkende knieën te luisteren naar de woorden van Paulus. En dat is ten diepste niet door Paulus, maar dat is door de kracht van het woord van God. Want gemeente, als we zelf hebben kennis gemaakt met de kracht van het woord van God, dan worden we misschien ook wat vrijmoediger om anderen iets van dat woord door te geven. Wat een wonderen God doet in de kracht van zijn woord en geest. En zo grijpen de woorden van Paulus Felix aan. Gemeente, wat een machtig iets uiteindelijk. Als je er zelf van weet hoe Christus mensen overwint in de kracht van zijn woord en geest, dan zeg je niet te gauw bij die of bij die zal het woord wel niks doen. Kan Paulus er veel van verwachten bij Felix? Nou, menselijk bezien niet. Ja, zegt u, maar is het dan bij Felix hier een echte bekering dat bevreesd zijn? Komt hij dan werkelijk aan de voeten van Christus? Nee, uit wat we verder lezen en we ook weten uit andere bronnen niet. Maar opmerkelijk blijft het wel. En het blijft ons vanmorgen toch iets zeggen over de kracht van het woord van God. In ieder geval legt Felix niet hooghartig de woorden van Paulus direct naast zich neer. Dat kan hij niet. Je zou kunnen zeggen, gemeente, dat Paulus verder komt dan veel postmoderne mensen in onze dagen die hun schouders wat ophalen en die zeggen, nou goed, als jij dat gelooft, als je daar iets aan hebt, gaat dan je gang. Maar zeg vooral niet dat het voor mij de enige weg tot behoud is. Felix voelt zich toch aangesproken door de woorden van Paulus. In zekere zin wordt hij toch door die woorden tegen de muur gezet en in een hoek gedrongen. Gebeurt dat trouwens bij ons wel eens? Dat we onder de bediening van het woord, onder de bediening der verzoening worden aangegrepen. En dat we op dat moment het besef hebben, dit is niet van die man die daar voor me op de kansel staat, maar dit is van God. En laat het dan brengen, gemeente, tot het gebed, Heere, zie of bij mij een verkeerde weg is, leid mij op de eeuwige weg.
Tot op zekere hoogte heeft Paulus in zijn prediking het geweten van Felix mee. Het zal waar zijn dat Felix heel abrupt zijn geweten tot zwijgen brengt als hij Paulus opdracht geeft om weg te gaan. Paulus, nu even niet verder, maar als ik een betere tijd heb, als het me wat meer uitkomt. Felix vreest. En dan? Hoe dan verder? Nou, dan stopt het bij hem. Verder komt het niet, helaas. Een vrees van een moment. Felix, man, val die Christus te voet. Zegt u het wel eens tegen die jongen van u, met wie het vaak zo moeilijk praten is, met die dochter. Joch, als u toch nu eens valt aan de voeten van Christus. Helaas, Felix, man, stap niet over die preek heen. Leg je geweten niet het zwijgen op. De grond wordt Felix te heet onder de voeten. En hier moet maar gauw een eind aan komen, voordat dit een echte marteling voor hem wordt. Nou, daar zorgt Felix dan ook voor. Hij stuurt Paulus weg. En hij zegt, als het me wat beter uitkomt, Paulus, dan laat ik je weer roepen. Dan zul je vast wel weer willen komen. Het is nu voor dit moment even genoeg geweest. Gemeente, dat was heftig voor Felix, die preek van Paulus. Vindt u dat ook niet ontzaglijk aangrijpend wat hier gebeurt, schokkend? Iemand gebruikt het beeld bij onze tekst van een man die te water geraakt was, in doodsgevaar verkeerde en voor het laatst dreigde onder te gaan. En dan komt er iemand aanhollen met een reddingstouw en dat wil hij uitgooien naar die drenkeling en die houdt afwerend zijn hand in de lucht en die zegt, nee, nee, nu niet, als het me wat beter uitkomt. Nou, zegt u, dat is heel onrealistisch. Zoiets gebeurt niet. Nee, maar het is wel wat Felix doet hier. Eigenlijk hetzelfde. Woorden van zaligheid worden tot hem gebracht door Paulus. Christus wordt hem voor ogen gesteld. In al zijn macht en in al zijn grootheid en heerlijkheid. Terwijl hij buiten Christus in doodsgevaar is en geen andere redder heeft. Maar hij zegt, nee, nu niet. Als ik gelegene tijd heb. Als het me beter uitkomt. Het is wel gemeente wat een mens doet onder de meest welgemeende en vriendelijke evangeliewoorden die er zijn. Nu niet, als het me beter uitkomt. Het is toch niet dat Felix een hoge prijs voor zijn redding moet betalen. Want die zaligheid waar het over gaat in de woorden van Paulus is gratis. Om niet. Er is er één die zegt, ik raad je, Felix, dat je van mij koopt om niet. Natuurlijk, we begrijpen het wel. Paulus had het over rechtvaardigheid en matigheid en over het toekomende oordeel. En dat is een boodschap die Felix heel zwaar valt. Een van de jongeren wil me

van Paulus maar af te houden. Keer op keer, als Christus hem verkondigd wordt. En dat is te meer erg, gemeente, omdat verspilde tijd nooit meer terugkomt in je leven. Weet u dat? Zo is het toch? Ja, zegt iemand, maar ik begrijp wel dat vroeger dominees met zulke boodschappen kwamen. Maar daar is het in onze dagen toch niet de tijd voor. Is dat niet wat simpel van dat woord te laten enzovoort? Nou, als de Heilige Geest het nodig vindt om deze geschiedenis van Felix in het woord te laten schrijven, is het wel terdege belangrijk. Dacht u niet? Te meer ook omdat ik nooit weet of die volgende keer nog komt. Dat kan niemand mee garanderen. Gemeente, de Heere zegt in zijn woord heden. Nu. Ontdekt u die klem van het woord Gods wel? Felix heeft het over een meer geschikte tijd voor hem. Het juiste moment. Dat zal bij Felix wel een smoesje zijn, want hij heeft zelf Paulus laten roepen. Dus hij zal best de tijd hebben op dit moment. Hij had dan toch een wat minder drukke dag waarschijnlijk. Wat voor aanwijzingen heeft hij dat er een tijd komt die geschikter is? Hoe weten wij, gemeente, dat er over 10 jaar een meer geschikte tijd is? Of over een jaar of over een week? Jawel, we begrijpen het natuurlijk wel. Het kan hem zijn ambt kosten, wie zal het zeggen? Het kan hem zijn huwelijk met Drusilla, zijn zogenaamde huwelijk kosten. Wie kan me dat verzekeren? Spurgeon gebruikt een voorbeeld van een man uit de fabels van Eusopus. Dat is een Griekse schrijver. Die heeft het over een man die ergens aan de oever van een heel snel stromende rivier staat waar hij overheen moet. Dat kost hem te veel inspanning. Dat is hem te gevaarlijk. Weet je wat ik doe, denkt hij, die man? Ik wacht rustig en er komt vast een tijd dat het water veel rustiger is. Een meer geschikte tijd. Het water stroomt zo snel. En dan vertelt Aesopus dat de volgende dag het water alleen nog maar rumoeriger is. En de volgende dag nog erger. Die man heeft niet in de gaten dat hij in een waan leeft. En gemeente, in alle eerlijkheid, als ik dat mag zeggen, vrees ik wel eens dat er nog wel wat mensen zijn die wat dat betreft in een waan leven. En dat dat uiterst gevaarlijk is. Als ik beter de tijd heb, dat later wel. Alsof wij over onze tijd beslissen. Alsof ik kan beslissen over de tijd om mij te laten redden door Christus en hem te volgen in een nieuw leven. Terecht wordt wel gezegd dat de duivel heel erg houdt van het woord morgen. Morgen. Nu niet morgen. Luther heeft het over de uitstelduivel. En terecht zeggen we tegen elkaar in de kerk, de beste tijd tot bekering is altijd heden. Nu. Zijn de jongeren die vanmorgen bij zichzelf denken, ik zeg echt niet dat ik mijn oude leven nooit zal loslaten. Misschien komt dat best wel. Dat ik Christus zal volgen met alles wat in me is. Maar het is nu wat minder geschikt, de tijd. Ik zeg echt niet dat ik nooit die goede keus zal doen. Felix, man, zie je niet dat God zijn handen naar je uitsteekt? Gemeente, dat is wat. Als God ook op deze zondagmorgen in augustus zijn handen uitsteekt naar u en naar jou en naar mij. En dat hij in zijn handen genade laat zien. En eeuwig behoud laat zien. Dat is toch wat. En dat je nooit berouw krijgt van het leven met de Heere. Dat het nooit weggegooide tijd is om God te zoeken.
komen jullie ze tegen, jongen.

Mensen die tegen jou zeggen, joh, heb je er geen zin in? Dat. Christus is er bij Felix op teruggekomen. Dat weten we. Dat hij op deze ontmoeting met Paulus is teruggekomen. Misschien in het leven van Felix, als hij tot bekering gekomen zou zijn. Ik weet dat verder niet, ik spreek daar vanmorgen niet het oordeel over uit. Al is er geen enkele reden om het wel aan te nemen. Maar dan is de Heer er in ieder geval bij Felix later bij zijn dood op teruggekomen. Felix, weet je nog toen en toen? Toen jij voor Paulus stond en toen je zei, nu niet Paulus, weet je nog dat ik toen mijn handen naar je uitstrekte en dat ik toen zei, in mij is het eeuwige leven te verkrijgen. Toen en toen zond ik Paulus met mijn woord, met mijn evangeliewoord. Jongelui, weten jullie wat de naam Felix betekent? Dat betekent eigenlijk gelukkige. Was hij dat echt? Gelukkige. Ja, het woord kwam tot hem. Dat is waar. Maar zoals hij nu hier is, is hij niet gelukkig. Bang en hij loopt bij God vandaan. Dan ben je niet gelukkig. Dan ben je zonder Christus. Ik weet wel, iemand kan vanmorgen zeggen aan het eind van de preek, ja, het is goed dat u mij heel direct aanspreekt. Daar heb ik geen bezwaar tegen in de kerk. Dat verwacht ik eigenlijk ook wel. Maar, wat moet ik daar dan mee? Als ik van mezelf niet beter ben dan Felix? Nou, gemeente, dan is er één die vanmorgen tot u komt en u zegt, in mij is de kracht van de Heilige Geest. En ik heb Levi geroepen in het tolhuis. Twee kleine woordjes, volg mij. En hij volgde mij. Zo komt Christus vanmorgen op ons aan. In die heerlijkheid. Hoe moet dat, vraagt iemand. Als ik al zo vaak die woorden van Christus van me afgeduwd heb en naast me neergelegd heb, hoe dan? Hoor naar het spreken van Christus. Laat u met God verzoenen. En bedenk, gemeente, dat u ook met het meest harde hart mag neervallen aan de voeten van de Heer Jezus Christus. En vergeet u niet dat hij raad met u weet, ook als u het met uzelf niet weet. Felix zegt tegen Paulus, Paulus, je kunt nu gaan. Maar u en jij en ik zouden vanmorgen en zouden op deze zondag onze knieën kunnen buigen en kunnen zeggen, Heere, ga niet weg, maar blijf met mij. Blijf met mij. Al de dagen van mijn leven. En blijf met mij tot in der eeuwen eeuwigheid. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 95 en daarvan het vierde vers. Psalm 95 vers 4. Want hij is onze God en wij zijn volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil weiden. Psalm 95, vers 4.

Gemeente, laten wij nu samen danken en bidden. Heere, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij roepen uw naam aan. In de dienst der gebeden mogen wij opnieuw tot u komen. En mogen wij u bidden om zegen over de verkondiging van uw woord. U dankzeggen voor de gelegenheid die u ons gaf om hier samen te zijn. En te horen naar de dingen die u tot ons hebt te spreken. Heere, wij bidden van u, laat uw woord doorwerken door de kracht van de Heilige Geest. Onweerstaanbaar, machtig en genadig. En wilt u geven, Heere, dat hier en overal in deze wereld waar op deze dag uw gemeente bijeenkomt en waar de verkondiging van uw woord uitgaat, daar de wonderen van uw goedheid en van uw genade worden gezien en uw gemeente gebouwd wordt. Ouderen en jongeren zo worden aangegrepen door de kracht van uw woord en van uw Heilige Geest, dat zij zich tot u begeven en zich wenden tot u, de levende God. Heere, wanneer uw stem uitgaat, ook op deze dag, en wanneer u tot velen roept, wendt u tot mij toe, alle gij einde der aarde. Wilt u dan geven dat de vrucht op de prediking gezien wordt? En wilt u het dan zo maken dat uw gemeente gebouwd wordt in Israël en onder de volkeren? Heer, u bent de God die u altijd geweest bent. U bent machtig en ontfermend. Zegen ons ook het verdere van deze dag. En wilt u, Heere, de gemeente van Woudenberg bouwen in het allerheiligst geloof? Zegen de dienaren van uw woord die u hier gebracht, gesteld hebt om uw woord te verkondigen en te prediken. Wilt u geven, Heere, dat zij met vreugde en met vrucht de dingen van het evangelie, van het geloof in Christus mogen uitdragen, aan de harten van ouderen en van jongeren mogen leggen, en dat uw woord hier zijn loop heeft. Heere, u hebt gebeden voor alle die door het woord van uw apostelen in u zullen geloven. En wilt u dan in uw barmhartigheid dat geloof werken? En wilt u geven dat, Heere, gezien wordt dat u nog altijd onveranderlijk dezelfde God bent? Heere, wij bidden van u, wilt u dan geven dat ook het verdere van deze dag de gemeente bewaard wordt bij uw woord? En dat het een vreugde mag zijn om opnieuw zo mogelijk op te komen onder de verkondiging van uw woord. Dat het een vreugde mag zijn om de dingen van uw woord te overwegen en te overdenken. Wat een zegen, Heere, dat u een van de zeven dagen in de week geeft om in het bijzonder met deze dingen te mogen bezig zijn. Wat een goedheid en een wijsheid van u. Zegen het alles. Aanvaard u onze dank voor al het goede van uw hand. En hoort u, Heere, onze gebeden alleen om de verdiensten van Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Zingen wij tenslotte gemeente Psalm 2 en daarvan het 5e en het 7e vers. Psalm 2 vers 5, uw ijzeren staf die alle macht verplet, maak hen hier lang eerbiedig onderzaten en noodzaak hen te buigen voor uw wet. En ook het 7e vers, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, het 5e en het 7e vers.

Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.

Welkom terug bij het programma Middagzon. U heeft geluisterd naar een dienst uit de hervormde gemeente in Woudenberg. Voorganger was dominee M. Gordiaan uit Ede. Wilt u de dienst terugluisteren? Dan gaat u naar www.stilok.nl onder de kop kerkdiensten. Maar nu gaan we verder met muziek. U bid ik aan, o machtig God der liefde, en hij kent mijn naam.

innerlijk onderwijs. Het gebeurt vaak dat God in de diepste wegen zijn kinderen de rijkste lessen leert. Zo komen vele moeilijkheden tegen. Het gaat ze anders dan hun vlees begeert. Soms lijkt het wel of God hen heeft vergeten. Hun paden zijn bezaaid met droefenis. Ze dachten zelf de weg zo goed te weten, maar telkens blijkt dat Gods weg anders is. Ze vragen dagelijks om 's Heeren zegen, om wat ze doen en waar ze zullen gaan. Maar als God dan niet meegaat op hun wegen, dan blijkt de tegenstand in hun bestaan. Dan laten ze hun boze waaroms horen. Waarom heb ik toch zoveel tegenspoed? Waarom heb ik mijn moed en kracht verloren? En waarom gaat het anderen steeds goed? Soms zijn we bijna door het leed verzwolgen. Wat is het groot als God hen doet verstaan, dat Hij hen voorgaat en zij mogen volgen op al de wegen die Hij hen voordoet gaan. Zo onderwijst God op zijn tijd de zijnen. Om Christus wil, vat hij hen bij de hand. Zo leidt hij vaak door dorre woestijnen zijn kinderen naar het hemels vaderland.

Wij zijn bijna aan het einde van deze middagsom. De techniek was in handen van Gert van de Heuvel en de samenstelling werd verzorgd door Dickie Dijkstra. Wij wensen u een gezegende week.

0: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingskracht.
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Het gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Kane met het lied Made for Heaven. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en normaal gesproken luisteren we dus elke week een aantal nieuwe nummers die uit zijn gekomen in de hedendaagse christelijke muziek. Maar deze week is het, net als vorige week, vakantieperiode, dus ik kan ook weer niet aanwezig zijn in de studio, omdat ik momenteel, als het goed is, op de Schelling zit. En dat is nogal een reisafstandje naar Veenendaal, naar de studio, dus dat doen we maar even niet. Dus we hebben geen nieuwe nummers deze week, maar die worden gewoon bewaard voor na de vakantie. Dus deze week gaan we luisteren naar een aantal nummers die gewoon al wat langer uit zijn. En dat wordt natuurlijk alsnog een heel mooie uitzending. Als eerste gaan we luisteren naar 10th Avenue North samen met The Young Escape met het lied No Shame.

Sam Bauman met zijn lied Titan. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is van For King and Country. We gaan luisteren naar een lied Middle of Your Heart. This is

Gator Youth met het nummer God Has Won. Dan gaan we door met het volgende nummer en dat is een nummer van Retain samen met Noemi. We gaan luisteren naar het lied Open Arms.

Damascus met geschiedenislessen. We mogen nu doorgaan met een nummer van Matthew West samen met Ann Wilson. We gaan luisteren naar het lied dat ze samen hebben gemaakt, genaamd Last Page of the Bible.

Citizen Way met een lied Rivals. We gaan nu door met een lied van Strings and Heart samen met Claire Leslie. We gaan luisteren naar het lied Honeydew.

One Common met een lied Wannabe Like You. We gaan nu door met een lied van Hawk Nelson en geluisterd naar een lied He Still Does Miracles.

0: We Are Messengers met het lied Wholehearted. Nog één nummer voordat we even overschakelen naar het nieuws. We luisteren naar Soulbox met het lied Know Me.
1: It's like, this is the new me.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Dat je luistert naar

Switchfoot met If the House Burns Down Tonight. Welkom bij de tweede helft van deze uitzending. We hebben nog een mooi uur te gaan met een aantal mooie nummers. Te beginnen met als volgende nummer Capital Kings met hun lied Forever.

Joel Vaughn met Prayed Up. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is van We Are Leo samen met Rapture Ruckus. We gaan luisteren naar het lied Fight Back Soundtrack.

Forrest Frank met zijn lied Hallelujah. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is een lied van Unspoken. We gaan luisteren naar een lied Can't Even Love Myself.

Hillsong Young and Free met het lied Love Won't Let Me Down. We gaan nu door met een lied van Elijah Thomas en gaan luisteren naar zijn lied Breathe.

David Leonard met zijn lied Well Done. We gaan nu door met een lied van Brandon Lake en we gaan luisteren naar zijn lied Tear Off The Roof.

0: Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Lijst aan, pray, everywhere we go.

0: Okay.
1: Toby Mac en Holland met het lied Lights Shine Bright. We beginnen alweer aan het eind van het programma te komen, maar we hebben nog, ja, dat zeg ik wel, we hebben nog een goede 14 minuten te gaan. Als volgende nummer mogen we gaan luisteren naar We Are One met hun lied Future.

Michael W. Smith met Your Love is a Flood. We hebben nog twee nummers te gaan deze uitzending. En de eerste daarvan is van Rock City Worship. We gaan luisteren naar een lied, Imagine.

Ja, dat was dus Rock City Worship met Imagine. En daarmee zijn we ook weer aan het einde gekomen van de uitzending voor deze week. Ik wil u bedanken voor het luisteren ook naar deze uitzending. Ik hoop dat u ervan heeft kunnen genieten. Mocht u nog een nummer terug willen luisteren, dan kan dat natuurlijk via de afspeellijst op onze Instagram-pagina in de bio. Thisisliving.stilok, STILOK. Als ik tenminste tijdens de vakantie nu aan denk om die bij te werken, maar ik zal mijn best doen. Dan rest mij nu voor niks dan u een hele fijne en gezegende week toe te wensen. En dan sluiten we het programma af met Equippers Revolution met een lied Where Your Spirit Is. Tot volgende week.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

Goedenavond, fijn dat u luistert naar Zingend Geloven. Vanavond verzorgt Harro Timmerman de techniek en ik, Marieke de Haan, een nieuwe stem in dit programma, mag de uitzending presenteren. Zo net hoorde u het lied De Vreugde van U is Mijn Kracht van Marcel en Lydia Zimmer. Blijdschap onder alle omstandigheden. 1 Thessalonicenzen 5 vers 16 tot 18. Dit uur zal gevuld zijn met liederen die ons oog en hart richten naar boven. We gaan luisteren naar twee liederen. How It Feels van The Risen Sons. Living Free in Jesus Christ. Reborn, Healed, Herboren en Genezen. Bijzondere woorden. Daarna zult u luisteren naar Vol Ontzag van Christiaan Verwoerd. En naar What an Awesome God van Phil Wickham. De grootheid van Christus Jezus. Prachtig omschreven in deze liederen.

Mooi hoe Phil Wickham op het einde van zijn lied er bovenuit jubelt. Our God is an awesome God. Het is makkelijker om soms te klagen dan om te zingen. Als je het moeilijk hebt, kan ik u vertellen. De omstandigheden maken dat we soms klagen, zuchten, lijden, boos zijn of zelfs verbitteren. Gods naam groot maken in elke situatie is een andere tak van sport. We gaan nu luisteren naar de volgende liederen. There Was Jesus van Zach Williams en Dolly Parton. En Swing Down Chariot van de Gator Vocal Band, Ernie Hazen en de Signature Tour Band. Draai je volumeknop maar hoger, want hier kun je blij van worden.

Swing, swing. Het volgende lied is rustig maar ouderwets heerlijk. Zowel gezongen door Elvis Presley als door Jim Reeves. Welcome to my world van Jim Reeves. Een bijzondere tekst. Daarna een Nederlands lied van de Psalm Project, Psalm 146. Prijs de Heer met blijde galmen.

prijs de Heer met blijde galmen. Een leuk weetje. Het woord galmen betekent weergalmen, echoën, naklinken en zelfs schrallen en daveren. Dat het als een echo voor u mag uitgaan en mag naklinken. Hem verhogen in uw liederen. We gaan zo luisteren naar Joke Buys. Welk een vriend is onze Jezus, uit Johannes de Heer. En dan volgt Ralph van Manen met ook een bekend lied uit het jaar 1993, Steekloos.

Stay Close. Een lied met internationaal bereik en nog steeds wordt herhaald door Ralph van Manen in zijn concerten. De laatste twee zinnen uit Stay Close, Let the shadows fall behind the hill, Let the changes start to grow, Laat de schaduwen achter de heuvel vallen en laat de veranderingen beginnen te groeien, zijn warme zinnen die je leven kunnen verrijken. We gaan nu luisteren naar Je draagt het niet alleen, gezongen door Sera, geschreven door Martijn Buwalda. En dan volgt God Be the Glory van We Are the Messengers.

Dan kunt u nu luisteren naar Holy Forever van Chris Tomlin. Een lied wat Gods grootheid omschrijft. En daarna volgt een bekende Engelse hymn uit 1757-1758. Come Thou Fount of Every Blessing. Gezongen door Bryce Davis.

We zijn aan het einde gekomen van het programma Zingend Geloven. Dank aan Harro Timmerman voor de techniek en u bedankt voor het luisteren. Ik sluit af met het lied Ik Wens Jou van Trinity en ik wens u nog een fijne avond.

0: van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. En ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. En daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Welkom lieve luisteraars bij Appassionata. Ja, gang 5, aflevering 231. En op techniek vanavond, hij is weer terug. Den Haag, Schift aan Ede, Marcel Moerman.
1: Ja, goedenavond hoor.
0: Ons landje heeft een aantal plekken waar de muziek in iedere porie van de stad zit. Volendam is er één, maar zeker ook de plek waar de roots van Marcel liggen. Ja. Beatstad Den Haag.
1: Yes.
0: En we duiken vanavond in de vele muzikale pareltjes die daar vandaan komen. Marcel, ik heb er zin in. Zullen we gaan beginnen?
1: We gaan zeker beginnen.
0: Dan gaan we dat doen.

0: van bands afleveren. En ik kan u ook even melden, de zonne-eclipse is er eentje zonder soundtrack. Dus prima dat je met je brilletje omhoog gaat lopen turen. Maar zet ons dan lekker gewoon aan als muzikale ondersteuning van het geheel.
1: Want dat duurt toch vrij lang.
0: Precies. Marcel, als jij terugdenkt aan Den Haag en de tijd die jij daar hebt doorgebracht.
1: Zeker.
0: Welke muzikale herinneringen komen er dan bij jou boven?
1: Ja, Colin Earring, Direct. Ik heb ze maar even opgeschreven. Shocking Blue. Earth and Fire. Doe maar.
0: En wat was de muziek echt gewoon? Kwam jij bijvoorbeeld? Was er veel muziek in cafeetjes die je hoorde in die tijd? Nou, was er een leuke tent waar je altijd naartoe moest?
1: Nee, want we hadden een eigen discotheek. Ja. Dus elke zaterdagavond, vrijdagavond gingen wij naar scholen, voetbalverenigingen. Een club van 5 man. Ik heb het wel eens eerder genoemd in dit programma. Oebidoebi heette het toen de tijd.
0: Ja.
1: Dat was sjouwen, neerzetten en vooral lol maken en muziek draaien. Dus
0: wat wilde Hagenese horen van jullie?
1: Ja, gewoon de top. De top 40.
0: Het was niet zo dat ze heel erg zeiden van het moet wel een beetje met een Haagse achtergrond zijn.
1: Nou, misschien dat het wel eens op een voetbalavond of zo gedaan werd, denk ik. Maar over het algemeen is het gewoon wat erg leeft op de radio.
0: Ja, het was wat dat betreft waren de jongeren in Den Haag net als al die andere jongeren.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Maar wat van Haagse bodem komt, is toch wel heel erg leuk.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: En het is veel. Een klein deel gaan we ook van de namen die jij noemde gaan we aanboren vandaag. Nou zeg ik aanboren. Dat komt omdat ik het ook zie staan in mijn script. Dus dan daar ga ik altijd een beetje mijn hoofd rare dingen doen. Maar de muzikale bron in Den Haag werd voor het eerst aangeboord. Namelijk door de Indo-gemeenschap daar. In Indonesië pikten veel lokale jongeren de rock'n'roll muziek op. Die door Amerikaanse zenders werd aangeboden aan de soldaten. Die in de Pacific gelegerd waren. En een deel van de jongeren verhuisde vanwege de repatriëring naar Nederland. En maakte daar de Indo-rock groot. En zeker in een plaats als Den Haag. René Nodeldijk was de spil van René en his Alligators. En die zijn ontstaan vanuit een Indische kunstkring opgericht in café-restaurant Den Hout in Den Haag. En René zou uiteindelijk gitaarles gaan geven aan heel veel van de gitaristen uit de beatbands uit de latere jaren 60 en de begin jaren 70. Dus we beginnen onze muzikale reis met een live opname uit 1962 opgenomen in Den Haag. Hier zijn René en his Alligators met The Alligator Twist.

René's Alligators die kwamen uit 1962 en dit waren de Jumping Jewels. En dit komt uit 1964 van het album A Tribute to Malaysia. Nona Nona Zamang Sekarang. En de Jumping Jewels is een typisch voorbeeld van zo'n die hele succesvolle Haagse Indo-rock scene, zeg maar. En je kent ze misschien ook, want ze waren de begeleidingsband van Johnny Lyon. En die kent u misschien wel weer van zijn hit Sofietje met een rietje op een Amster. Nou, dat zal ik maar zeggen. Ja, lieve luisteraars, al die Indo-rockbandjes waren de inspiratie voor de vele nederbeatbands die uit Den Haag kwamen. Zoals bijvoorbeeld The Motions, die op 8 augustus 1964 het voorprogramma van de Rolling Stones mochten doen voor hun optreden in het Kurhaus in Scheveningen. Hun grootste hit werd in 1965 geschreven door gitarist Robbie van Leeuwen. En die zou dat later nog eens voor een andere hele bekende band uit Den Haag doen. Met die hele kenmerkende stem van zanger Rudy Bennett zijn hier de Motions met Wasted Words.

0: Die andere grote hit van Shocking Blue. 1970 was dit een single, Never Marry a Railroad Man. Robbie van Leeuwen verliet al in 1967 The Motions om een bandje op te richten waarmee hij meer internationaal succes kon gaan najagen. Shocking Blue. Waarvoor hij eerst Barry Hay vroeg als zanger, maar die bedankte. Dus werd het een zangeres, Mariska Veres. En eventjes voor u, en dat u weet wat de link is met Marcel. Marcel heeft één straatje verder gewoond dan Mariska.
1: Ja, zij woonde volgens mij bij mij om de hoek in Rijswijk. Ja.
0: En wij hebben het vermoeden dat jouw puberbrein ontwaakt is doordat je haar af en toe zag fietsen naar de ouders toe.
1: Precies. Ja, het is niks geworden, maar goed.
0: Mariska Veres, wereldberoemd in Nederland als de zangeres van Shocking Blue. Vanuit de band Shocking Blue schreef onze grote vriend Robbie van Leeuwen de eerste wereldhit vanuit Den Haag. Of in ieder geval de eerste grote hit in Amerika voor een Nederlandse, of zullen we zeggen een Haagse band, namelijk Venus. Maar ook deze tweede grote hit van de band werd geschreven door Robbie van Leeuwen en mocht er zijn wat mij betreft. We gaan chronologisch even iets terug in de tijd. Want er kwam werkelijk een stortvloed aan succesvolle nederbeatbands uit Den Haag. Wat te denken van de band die van toen al producer Peter Koelewijn hun eerste kans kreeg om een single op te nemen. Dat was in 1966 en in datzelfde jaar scoorden ze ook gelijk hun grootste hit. Ik heb het over Q65 met The Life I Live.

0: De oplettende luisteraar hoorde gewoon vader Jacob erin terug. Group 1850, Mother No Head was de single uit 1967. En Group 1850 was een van de meer psychedelische bands uit de nederbeat scene van Den Haag. Ze ontstonden uit de Haagse band De Klits en maakten muziek van 1966 tot 1976. Dat is 10 jaar dus. Tegenwoordig is Voorburg zowat een wijk van Den Haag, maar ik kan me voorstellen in 1961, toen Hans Vermeulen er de band oprichtte die uiteindelijk bekend zou worden als Sandy Coast, was het denk ik nog een dorpje dichtbij Den Haag. Klopt dat, Marcel? Was het een soort lunteren ten opzichte van Den Haag?
1: Nou, het lag dichter bij elkaar al.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Altijd al een voor...
1: Ja, altijd. Je fietste van het ene naar het ander.
0: Het is gewoon altijd al een soort van wijk van Den Haag geweest, hoor ik net. De Sandy Coast, ze vallen hoe dan ook onder de Haagse bands. En dit is een van hun grootste hits. Hier zijn de Sandy Coast met Capital Punishment.

pop, psychedelica, het vond allemaal haar weg in de Haagse nederbeat scene, maar ook zeker de blues. Niet in het minst via Living Blues en hun Wang Dang Doodle uit 1970. Samen met QB and the Blizzards waren in die tijd Living Blues en hun de allergrootste bluesbands in Nederland ever ooit. We gaan naar de twee grootste Haagse band, lieve luisteraars, die uit die nederbeat periode kwamen. En dan gaan we beginnen met de band rondom de Haagse Christina Henrietta Kaagman, beter bekend als Journey Kaagman. Ze werd geboren op 9 juli 1947 en onlangs op 31 juli 2026 overleed deze beroemde Nederlandse zangeres, die naast zangeres van Earth and Fire ook directeur was van Stichting Konamus en later Stichting Buma Cultuur, waarin ze zo ontzettend veel betekend heeft voor alle Nederlandse artiesten. Het volgende nummer is een eerbetoon aan haar en aan de grote vrouw die zij was voor de hele popcultuur in Nederland, maar zeker als zangeres van Earth and Fire. Hier is Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

0: Ja, misschien wel van hun allerbeste, allergrootste, meest verkochte, bekendste album ooit, Moon Tan uit 1973. De Golden Earring met ja, die wereldhit Radar Love. Ze mochten uiteraard niet ontbreken. Ze zijn denk ik het grootste exportproduct uit Den Haag, maar ook gelijk het grootste wereldwijde succes uit Nederland op muzikaal gebied. En wie denkt dat ze vooral lekker in hun eigen tempo met de rest mee opkwamen, die zit erna. Want tegen de tijd dat de Earring dit opnam, hadden ze al voor heel veel van de bands die u al voorbij heeft horen komen, geproduceerd of meegespeeld op de albums of nummers geschreven. De Golden Earring was niet alleen zelf heel groot, maar zat ook zo diep in de Haagse muziekcultuur verweven, dat ze ook veel andere acts uit hun geboortestad meehielpen om groots te worden of groots te maken. Ja, ik zei net tegen jou, we hebben de Long Versions uitzending gedaan. Daar kwam ook Golden Earring voorbij. En dan probeerde ik altijd de meest logische keuze juist te ontwijken. Maar als je een uitzending over Den Haag maakt, dan moet Radar Love.
1: Dan is dit hem wel.
0: Dat is toch wel.
1: Ja, ja, eens.
0: Dit is Den Haag heeft zijn eigen volkslied, geloof ik. Maar als dat het niet was, dan kon dit het wel worden, toch?
1: Ja, eens.
0: Ja.
1: Maar je kent ook het gezegde van de Hageneest, waarom het een ooievaar heeft als symbool.
0: Nee, heeft dat dan te maken met die ooievaar op de Vijverberg?
1: Waarom? Nou ja, geef het. Hij zal ergens moeten landen ja. In Den Haag.
0: Ja.
1: Maar het is ruim in de veren en een grote bek.
0: Ja, ja.
1: Dat is toch wel typerend, de ooievaar.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ik zag pas een filmpje voorbij komen over een echte Hagenees met zo'n matje achter in de nek, weet je wel. Mooi. Die werd geïnterviewd en er werd de vraag gesteld, Amsterdam of Rotterdam? Hij zei, doe dan maar Rotterdam. En toen had hij mijn hart ook al gestoken.
1: Ja.
0: Ja, lieve luisteraars, het Nederbeat tijdperk, daar kwam natuurlijk ook een eind aan. En dat was zo'n beetje, zeg maar, eind jaren 70. Toen stopte dat met populair zijn. En al die Haagse bands die dus eigenlijk allemaal een cultuur hadden neergezet waarin je heel makkelijk zo'n Nederbeat bandje kon beginnen en elkaar ook helpen om groots te worden. Die moesten ineens zich gaan mengen in heel veel andere muziekstijlen die hip en trending waren. Want de jaren 80 kwamen eraan. En we weten allemaal dat dat was heel iets anders dan de jaren 70. Ik heb straks in de tweede uur nog heel veel meer bands uit Den Haag. En dan gaan we ook een beetje chronologisch verder. Dus worden ze ook steeds wat moderner voor de jonge mensen die luisteren en denken, Harry, kan je nou alleen maar oude meuk draaien? Nee, er komt straks ook nog hele moderne spul voorbij. Maar we gaan afsluiten met zo'n band die gewoon feilloos zijn eigen weg vond in die nieuwe muziekstromingen van de jaren 80. Met een kale zanger, ik ben zijn naam even kwijt, maar een hele kale kop had hij. Nee. Dat gaan we u in het volgende uur vertellen, ja. Hoe die ook alweer heette. Ik heb het over de band Grupo Sportivo. En die hadden in 1979 een single waar ze zich heel lekker afzetten tegen de disco. Dat zou je niet denken als je de titel hoort. Hier is Disco Really Made It.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
0: Op zoek naar de passie in

De eerste keer dat wij van Starzone 45 hoorden was met deze single met de Beatles medley. De Hagenees Jaap Eggermond was niet alleen de tweede drummer van de Golden Earring van 1965 tot 1969, maar als producer ook de man achter Starzone 45. Door Nederlandse artiesten bekend.

0: Blijf lekker luisteren, gewoon naar de radio. En als je af en toe nog wil kijken hoe die terugkomt, prima, doe je ding. Marcel, jij kent de playlist. Van alle bands die we vanavond draaien, wil ik graag horen van jou, jouw persoonlijke top 3 in willekeurige volgorde.
1: Ja, nou, dan heb ik Coldeneering.
0: 1.
1: Direct.
0: 2.
1: Anouk.
0: 3. Nou, dan weten de mensen al 2 die nog moeten komen.
1: Ja.
0: Maar dat mocht ook, want daar heb ik het voor gevraagd. Als jij hoort dat een bandje uit Den Haag komt, gaat er dan automatisch iets de oren iets wijder open?
1: Dan word ik wel nieuwsgierig.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Dat prikkelt
1: dat
0: nog steeds.
1: En dan, ja, je gaat dat toch een beetje omarmen. En dan hoop je eigenlijk dat het zo blijft.
0: Ja.
1: Dat is wel de must.
0: Ja. Ja, ik denk dat ik weet inmiddels wat er vandaag de dag nog uit Den Haag komt. Wat er ook in dat water zit, het is nog niet opgedroogd, kan ik je zeggen.
1: Nee, dat hoop ik ook. En anders loop ik vooruit op jouw programma. Dus dat komt dadelijk wel.
0: Nee, ik kom bij je terug. 100%. Ja. Lieve luisteraars, de jaren 80 en 90 leverden heel veel bands af uit Den Haag die, wat mij betreft, zwaar ondergewaardeerd bleven. Zeker als je het vergelijkt met de Nederbeat-periode die we al gehad hebben. Of de artiesten van vandaag de dag. Maar vanavond gaan we ze zeker belichten, want dat verdienden ze. En dan gaan we beginnen met een new wave band, de Urban Heroes. Die niet alleen nationaal, maar ook internationaal 3 hitsingles en 3 hele succesvolle en overigens ook hele goede platen afleverden. En die gingen niet alleen met Herman Brood en de Ering Touren, maar ook met internationale grootheden als Joe Jackson en de Stranglers bijvoorbeeld. Nou, dan moet je toch wel wat gepresteerd hebben. Dit was hun eerste hitsingle. Hier zijn de Urban Heroes 1980 met Get It.

We zijn inmiddels aanbeland in 1986. Drie van de leden van Urban Heroes startten in 1985 de band Boom Boom Mancini. En die naam kwam van de bijnaam die professioneel bokser Ray Mancini had. Ze werden een van de meest ondergewaardeerde bands uit Den Haag ever, wat mij betreft in ieder geval. Geproduceerd door George Kooijmans en Barry Hay, daar heb je ze weer. En op deze hitsingle geassisteerd door niemand minder dan Bertus Borgers. Deze band had zo ontzettend veel meer verdiend. Maar veel verder dan dit hitje kwamen ze helaas niet. En vanaf 1989 ging de aandacht van de drie weer vol op Urban Heroes. Een band die je qua naam misschien uit het zuiden des lands zou verwachten, maar die toch echt uit Den Haag komt. Een heerlijke en eerlijke rockband. Vandaag de dag bestaande uit zanger-gitarist Henk Korn, bassist Peter Konings en drummer Henk Jonkers. Ik heb het over Hallo Venray en hier zijn ze met Slow Change.

0: Van het album Meer uit 1999 hoorde je Grof Geschut met Moe. Van 1997 tot 2002 probeerde de Nederlandstalige rockband Grof Geschut mee te liften op het succes van bands als The Scene, The Dijk, The Truck and the Keks. Of van latere adepten, Bluff, The Kast, Volumia. Maar op een of andere vage reden is het ze uiteindelijk nooit gelukt. Terwijl hun liedjes wat mij betreft niet onderdeden voor die van eerder genoemde bands. En ik heb alle twee hun cd's in de platenkast staan. Maar het had deze uitzending nodig om mij te realiseren dat Grof Geschut gewoon onder de Haagse bands valt. Dit waren twee blokjes van twee die wat minder belletjes deden rinkelen bij jou.
1: Ja, zeker de laatste die kende ik niet.
0: Nee. Maar het past toch wel allemaal een beetje in die Haagse mood, sfeer.
1: Ja.
0: Een beetje rock and roll.
1: Precies.
0: Lekker, ja. Want we gaan nu, denk ik, naar nummers van bands die jij genoemd hebt. Dus dan moeten ze ook wel gewoon bekend zijn voor jou. Nee, als je dit niet kent. Want, lieve luisteraars, welke succesvolle Haagse act hielpen de lokale muziekscene dan wel het nieuwe millennium in? Die zijn er zeker. De Haagse Anouk Theeuwen wordt in 1995 opgemerkt door Alfred Lagarde. Die mixt voor haar een paar demo's en die komen weer onder de aandacht van Barry Hay, zanger van The Golden Earring, daar is hij weer. Hij ziet haar zingen op het Zeehelden Festival in Den Haag. Bekend festival, Marcel? Zeehelden Festival?
1: Nee, zeg maar ook niet.
0: En besluit een nummer voor haar te schrijven samen met George Kooijmans. En dat nummer wordt Mood Indigo. En vanaf daar gaat alles fast forward met Anouk. Ze tekent bij Dino Music haar eerste platencontract en brengt in 1997 haar eerste single uit van haar debuutalbum Together Alone. En de rest, zoals ze zo mooi zeggen, is historie.
1: Precies.
0: Hoe zeg je dat op zijn Haags? Historie.
1: Historie?
0: Weet ik veel.
1: Nee, dat kunnen wij niet even nadenken.
0: Ik denk dat iedereen het volgende nummer kent en zo niet, dan moet je even onder de steen vandaan kruipen waar je onder gezeten hebt. Hier is Anouk met Nobody's Wife.

Nou, Anouk is Kane, zo'n typische band die de Haagse muziekscene het nieuwe millennium inhielp. Rain Down On Me van het album What If uit 2003. In 2025 viel het doek definitief voor deze hele grote Haagse band. Ooit ontstaan in 1998 toen gitarist Dennis van Leeuwen met zijn reggae-bandje optrad in de strandtent van zanger Dinant Woesthof. Ze raakte aan de praat en al gauw was Kane geboren. Ze werden vaak vergeleken met U2, maar misschien wel vooral omdat ze U2 coverden tijdens hun Marlboro Flashback Tour. Weet je dat nog, dat we Marlboro Flashback Tours hadden? Sowieso een sigarettenmerk die concerten promoten. Dat kan tegenwoordig ook absoluut niet meer. Nee. Dit nummer, Rain Down On Me, was ongetwijfeld hun meest herkenbare hit, denk ik. Lieve luisteraars, we hoppen nog even bijna 20 jaar verder in de tijd. Want vandaag de dag zijn Haagse bands weer helemaal hot en happening. Sinds 2019 vormen Boas Kok, Karel Gerlach en Milo Driessen de nederpopband Gold Band. Met voorlopig deze megahit uit 2021 als absoluut hoogtepunt. Hier is een noodgeval.

0: Oh, ja, stop. Dat is...
1: Oh, zitten wij te veel te praten.
0: Ja.
1: Mag je deze eerst even uit? Want dan moet ik nog wat over vertellen ook.
0: Ja, we zijn nu in denk ik helemaal van ons apropos.
1: Ja, nou dat komt. Dit is zo'n, wij zijn niet van de rap. En rap schijnt ineens heel erg spontaan te moeten stoppen.
0: Dat zie ik ook in de tekst staan. 0 seconden over.
1: Ja.
0: Nou, dan moet je wel opletten, hè.
1: Dit is niet ons ding, lieve luisteraars. Je hoorde Frenna. Tenminste, voordat dat andere nummer begon, hoorde je Frenna met Paparazzi in een single uit 2024. En Frenna is de artiestennaam van rapper Francis Eduzij uit Den Haag. En rap is niet mijn ding, dat zei ik net al. Maar qua populariteit mocht hij in de lijst van vanavond absoluut niet ontbreken. In 2015 was hij bijvoorbeeld winnaar van de popprijs op Noorderslag. En dat word je niet zomaar. Oké, lieve luisteraars. Ik wil nu even met u naar een Haagse band die absoluut niet bekend is bij het grote publiek. Maar die dat volgens mij wel zou moeten zijn. Dus ik ga nu gewoon een stukje onbeschaamd zitten pluggen. Sinds 2009 bestaat de rockband Soul Sister Dance Revolution uit Den Haag. Ze traden ooit op in De Wereld Draait Door en stonden in het voorprogramma van bijvoorbeeld Imagine Dragons. Daar gaat iemand aan. Daar gaat iemand aan, zie.
0: Nou ga ik aan. Ja.
1: En hun debuutalbum Playground Kids werd geproduceerd door Direct-bassist Bas van Wageningen. En toch kennen de meeste mensen deze band nog niet. Na vanavond hopelijk in ieder geval een paar mensen meer. Want deze band verdient volgens mij echt een grote doorbraak. Ze hebben een internationale sound, hebben een eigen geluid en ze zitten vol Haagse brani. Dus zeg ik, oordeelt u zelf. Hier is Soul Sister Dance Revolution met Hearts.

0: Soul Sister Dance Revolution van het album Playground Kids hoorde je Hearts. Marcel, mag ik jouw wijze oordeel hierover? Goed bandje?
1: Ja, ik zou zeggen vooral doorgaan.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: En dat dit in het voorprogramma van Imagine Dragons vind ik ook heel logisch als je dit nummer hoort.
1: Zou ik er ook heen gaan.
0: Ja, hè?
1: Nee, erg lekker.
0: Ja, dat dacht ik. Dan is het tijd voor de Haagse grootheden van vandaag de dag. Het moment waarop Marcel reikhalzend naar uit heeft gekeken. Er zijn weinig bands, lieve luisteraars, die kunnen claimen dat ze net zo groot zijn als de Golden Earring. Maar Direct, met de Edenaar Marcel Veenendaal als frontman, is hard onderweg om dat te kunnen gaan zeggen. Hier zijn ze uit 2022, Direct met Through the Looking Glass.

0: Tom Jeu. Multicolor. Uit 2022. En dat is een Haagse band voor de huidige generatie. Die van Angelina van Hunnik, zullen we maar zeggen. Onder leiding van Camille Meijerzonne heeft deze band in een hele korte tijd de harten van jonge muziekliefhebbers, festivalgangers en DJ's in Nederland veroverd. En terecht. Marcel, ik ga jou eerst even bedanken. En ik wil weten, heb jij genoten van deze muzikale trip door jouw hometown?
1: Ik vond het een heel leuk item eigenlijk.
0: Ja, hè?
1: Dus zoek nog eens een paar steden op.
0: U heeft genoten, hè?
1: Ja,
0: maar deze was wel een heel beetje speciaal voor jou, hè?
1: Ja.
0: Volgende week, lieve luisteraars, dan staan Peter en ik stil bij de vele muzieknummers die de gruwelen van de oorlog beschrijven. Om van ons uit nog maar één keer dat o zo belangrijke statement te maken. Make love, not war. Of misschien make music, not war. Tot die tijd zeg ik, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met dezelfde Hagenees als waar we mee begonnen, Harry Jekkers. Zijn bandje Klein Orkest hield het midden tussen nederpop, cabaret en kleinkunst. Verantwoordelijk voor prachtige nederpopklassieker Over de Muur, maar zoveel meer moois ook. Hier is Klein Orkest met Later is al lang begonnen.

0: van 12 uur.
1: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Uggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

gelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon. En ik denk aan de woorden

0: van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Myrthe van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aghart en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ik zit hier alleen in de trein en ik duik in mijn jas. En kijk uit het raam en ik vraag me af. Hoe zou het voelen mezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ik huil. Maar ik lach.

0: is één Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wilde gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.